0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. En rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen.

0: steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran. Maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het zijwel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

het Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam, ik ben pastor Eddie van de Universele Kerk. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier ook met pastor Victor van Amsterdam-Oost. Goedemorgen, pastor.
2: Goedemorgen, pastor. Goedemorgen, beste luisteraars.
1: En pastor, nog een dag wat God ons heeft gegeven. Hè? En soms zijn er dagen dat de dingen gisteren niet gingen zoals wij wilden. Maar nu, vandaag is er een nieuwe kans, een nieuwe gelegenheid. We kunnen een soort in ons hoofd, ondanks wij heel veel dingen nog hebben van gisteren, kunnen wij het vandaag anders doen. Hè? Heel vaak willen wij zeggen, nou, ik wil een andere gelegenheid. Nou, God heeft ons een andere gelegenheid. We hebben onze ogen kunnen openen. Ondanks misschien zijn er mensen die niet goed hebben geslapen. Maar er is een nieuwe dag. Een nieuwe dag kunnen we ook zeggen, zelfs een nieuwe kans.
2: Het is waar en jullie luisteren naar ons. Misschien, zoals u heeft net gehoord, gisteren was moeilijk. Maar vandaag kan alles opnieuw beginnen. En met hulp van boven, dan dat zal het verschil maken. En dat is de kans die wij nodig hebben. Dan is een kwestie van geloof en dat bestaat wel in uw hart.
1: En zometeen gaan we hier meer over praten, want dat geloof kan zelfs herstelling brengen. Maar één ding tegelijk, we gaan zometeen luisteren ook naar een levensverhaal die dat heel duidelijk laat zien. En als u wilt, kunt u vast uw glas water voorbereiden. Want aan het eind van dit programma gaan wij gezamenlijk bidden. Gaan we God vragen voor deze kracht, voor deze versterking en deze begeleiding op deze nieuwe dag. Luister eerst naar dit hele mooie lied en dan komen wij zometeen terug hier met het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Soms wanneer wij aan het kijken zijn. En kunt u
2: soms is het moeilijk, maar zoals wij hebben in dit lied gehoord, er is een God die heeft genade, die met ons is. En wij kunnen het niet vergeten, zelfs als wij voelen dat wij alleen zijn. Maar er bestaat hulp voor u, er bestaat hulp die van boven is. Dan is niet door onze kracht, maar wel door het geloof die wij hebben. En dat zal alles mogelijk maken zoals we hebben net gehoord.
3: Ja, en gesproken over dat mogelijk maken, pastoor. We gaan nu luisteren naar een getuigenis die dat eigenlijk het bewijs is natuurlijk. Want één ding is natuurlijk onze woorden, wat wij zeggen natuurlijk. En de ander is iemand die getuigt van de transformatie. We hebben genezing, bevrijding, herstelling. Een persoon die misschien zelfs werd ontmoedigd, depressief. En de getuigenis laat ons zien dat wanneer de persoon zijn vertrouwen zet op Gods woord en deze begeleiding zoekt, dan dat deze persoon een nieuw begin kan maken. En we gaan nu luisteren, mijn vrienden en vriendinnen, naar dit verhaal. En na dit verhaal willen wij iets met u delen. Dat geloof, dat laat zien de kracht van het geloven. Luister nu eventjes heel goed mee en we komen zo terug bij u.
4: Mijn naam is Audrey en ik wil graag mijn getuigenis met jullie delen. Mijn getuigenis gaat over mijn gezondheid. Ik werkte bij de kinderopvang. Ik heb altijd met kinderen gewerkt. En op een gegeven moment, ik voelde mijn hoofd zo raar. Ik kan het niet beschrijven wat ik allemaal voelde, maar het was een hitte in mijn hoofd, heel heet. Ik ging naar werk, ik voelde mijn hoofd niet goed, ik kwam naar huis. Ik ging bidden, allerlei dingen doen. Ik zei, oh mijn God, wat is dit nou? Ik ging weer naar de huisarts, ik belde de huisarts, gaf mij paracetamol. Ik zei, nee, het hielp niet. Op een avond, ik ging slapen, ik kon niet slapen. Meer dan 6-7 keren stond ik op in de nacht om mijn hoofd nat te maken met koud water. De volgende ochtend, ik rende naar de huisarts, huilende. Zeg nee, als u mij niet helpt vandaag of mij niet verwijst, politie kom hier, ik kon niet meer. Toen ging hij met mij praten, hij gaf me wel een medicijn, maar ik zei nee, ik wil geen medicijn. Ik zei ja, is goed, ik ga alles voor je regelen, dan kan je weer morgen terugkomen. Als je nog pijn voelt, dan kom je morgen terug. De volgende dag, ik ging naar mijn werk en op een gegeven moment wist ik niks meer van mezelf. Die collega's die daar waren, hebben ambulance gebeld. De ambulance kwam, ze hebben me meegenomen naar het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Daar hebben ze mijn haar helemaal kaal geschoren. Ze hebben allerlei plakjes aan mijn hoofd gezet en mijn hoofd gescand. En aan de hand van de scan, de resultaat wat ze hebben gezien, zagen ze dat ik een hersenvliesontsteking heb gehad. En die had epilepsie veroorzaakt. Allerlei problemen veroorzaakt. Dus ik lag 12 dagen in het ziekenhuis, 5-6 dagen in coma. Maar toen ik thuis kwam, ik belde naar de kerk en de pastoor ging met me praten. Ik zei, ja pastoor, ik lag in het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Ik heb pastoor alles verteld. Toen heeft pastoor voor mij gebeden door de telefoon. Tot ik na 2 weken begon ik naar de kerk te komen. Elke dinsdag was ik hier. Voorstel voor de genezing. Ik kwam elke dinsdag hier. Ik ging bidden, met God praten, zoeken, allerlei dingen. En wat pastoor heeft mijn hoofd gesalfd. We gingen verder bidden. Ik, elke dinsdag, vrijdag en zondag was ik in de kerk. Die 3 dagen in de week. Ja, met de tijd merkte ik dat ik die brandende gevoel niet meer voelde in mijn hoofd. ik voelde het wel heel klein beetje. Maar, want ik sliep in de nacht maar 4 uurtjes en dan werd ik weer wakker tot de volgende ochtend weer. Maar daarbuiten werd het minder. Ik ging langer slapen, 5 uurtjes, 6 uurtjes, totdat ik normaal weer kan slapen. En ik kwam naar de kerk. In die tussentijd, elke dinsdag was ik in de kerk. Ik ging bidden, smeek aan God. Pastoor die bad ook voor mij. We hadden olie gekregen. Ik ging mijn hoofd zalven met die olie. Bidden tot God zijn Vader. Genees mij. Ik kan niet meer. Het staat in uw woord geschreven. En niets is onmogelijk voor u. Dan ik accepteer deze situatie niet meer in mijn leven. Ik wil normaal leven. Ik wil gezond zijn. Ik wil mijn hoofd normaal voelen. Want dit is niet hoe ik was. En ben ik die medische keuring gaan doen. Ze hebben alles gedaan. Na 10 dagen kreeg ik de uitslag. Ze zei, alles is goed gegaan. Dus ik mag nu weer achter het stuur. En ik dank God. Zei, Vader, ik dank u voor al deze wonderen, al deze zegeningen. Vandaag de dag, ik kan heel goed slapen. Ik gebruikte heel veel medicijnen. Ik hoef geen medicijnen meer te gebruiken. Ik eet nu goed, want ik at helemaal niet goed. Die brandende hoofdpijn, die brandende gevoel in mijn hoofd, ik voel het niet meer.
3: Zo'n mooi verhaal, hè? Een persoon die kwam met zoveel strijden, hè? Zoveel persoonlijke strijden. En misschien bent u aan het luisteren en u wordt ook beladen met zoveel innerlijke strijden. Strijden aan de buitenkant, misschien in uw financiële leven, in uw gezondheid. En het haalt u naar beneden. En zoals we waren aan het zeggen, elke dag is eigenlijk een nieuwe kans om eigenlijk weer opnieuw te beginnen. Of verder te gaan natuurlijk met datgene van wat eigenlijk wij willen bereiken. Richting onze doel. En misschien zegt u pas, maar mijn doel is zo ver. Ik heb al alles geprobeerd en het lukte niet. Kijk, er is hier een Bijbelse vers dat ik wat wij aan u met u willen delen. Dat laat zien een geloof van een meneer zoals eigenlijk net het geloof van mevrouw Audrey. Die streed voor haar leven. En deze meneer komt tot Jezus. En Jezus wilde naar zijn huis gaan omdat er was iemand die was ziek. Maar hij zei zo, maar spreek 1 woord en mijn knecht zal genezen worden. Voor hem was 1 woord genoeg om alles te herstellen. Voor hem was 1 woord genoeg om te strijden voor zijn leven. En soms, pastoor, horen wij meer dan 1 woord, maar dan eigenlijk negatief. Hè?
2: Ja, inderdaad. En zoals hij heeft ook gehoord, veel negatieve woorden. Mm-hmm. Niet die mensen tegen haar waren, maar het nieuws was niet positief. Dan maakt die persoon bezorgd en de persoon voelt de pijn. Maar dan hebben wij 1 woord van God nodig.
3: Ja.
2: 1 woord die maakt het verschil en laat zien de macht van God.
3: Ja.
2: Niet veel woorden, maar wel zijn manifestatie om te doen wat niemand anders kan doen. Wij hebben geloof nodig, maar die persoon die luistert naar ons heeft geloof binnen in zichzelf.
3: Ja, maar soms luisteren wij meer naar die negatieve woorden. Wij kiezen om te luisteren naar die negatieve woorden. En in plaats van om te zoeken 1 woord, tenminste 1 woord. En misschien is het vanuit dit programma, van een levensverhaal. Dat laat zien dat alles mogelijk is. En Jezus, hij was verbaasd. Jezus was verbaasd toen hij dat hoorde. En hij zei zo zelfs van, nou, in het geheel deze gebied heb ik nooit iemand gezien met zo'n geloof. Dus het geloof die hij in zijn bezit had, was bijzonder. En de persoon begrijpt soms niet, of wij als mensen begrijpen soms niet, dat hoe bijzonder het is dat wij geloven in zijn woord, want dat kan grote wonderen doen.
2: Inderdaad, want hij gelooft die God boven alles staat. in alle macht heeft, boven alle situaties, problemen, moeilijkheden. En daarom kwam hij met zo'n groot geloof. Dat in andere woorden, u staat boven alles, u heeft macht om dit te doen. Ja. Als u spreekt het woord, dan moet het gebeuren. En gebeurt vandaag opnieuw en zal opnieuw gebeuren en opnieuw. Hangt alleen maar af van ons, als wij dit geloof gaan zoeken en leven, zoals we hebben net gehoord.
3: Ja, en wat deed mevrouw Audrey, en ik denk dat u dat ook hoorde, ze kwam op de vrijdagen, ze kwam zelfs op andere dagen ook, maar de vrijdagen en de zondagen, waar zij dit woord ontving, het geloof dat vasthield en ze begon te strijden. En dat is wat ik wij u willen uitnodigen, mijn vriend en vriendin, om samen met ons te strijden voor uw leven. Zodat u de verandering kan zien dat u gelooft. Misschien hebben heel veel mensen dingen gezegd tegen u die negatief zijn. Of misschien niet eens andere mensen, maar de situaties hebben dat tegen u gezegd, dat het moeilijk is. U heeft in uzelf gedacht dat de dingen moeilijk zijn. Maar mijn vriend en vriendin, u heeft niet veel nodig. Tenminste één woord. Zodat u kan strijden en kan vasthouden wat Gods woord zei en de herstelling te zien. En deze meneer daarna ging terug naar huis. En hij ging terug naar huis met de verandering. Toen hij daar aankwam, zag hij de verandering. En wij hebben het geloof dat wanneer u zult komen en u zult beginnen te strijden voor uw leven, daarna wanneer u zult beginnen naar huis te gaan, stap voor stap zult u de grootheid van God beginnen te zien, totdat uw situatie opgelost zal zijn. Ja, u heeft God goed gehoord. Door het geloof is het mogelijk om uw situatie op te lossen. Dus bent u aan het luisteren, neem deze stap. Misschien heeft u al zo vaak gezegd van ja, ik wil mijn leven veranderen, maar elke dag blijft u hetzelfde doen. U blijft zitten en niet beslissen om te strijden voor uw leven. Is het moeite of is het misschien moeilijk? Het kan zelfs moeilijk zijn, maar moeilijker is om te blijven leven in die situatie. Die strijd dat u moet doen om misschien naar de kerk te komen, om te komen om te strijden voor uw leven, is misschien moeilijk, maar daarna zult u zien de resultaten van wat God aan het doen is, zoals mevrouw Audrey aan het getuige is. En pastoor, het is mogelijk om gelukkig te zijn, hè?
2: Het is wel mogelijk, pastoor. En hier hebben wij een voorbeeld. En God stopt niet bij die mevrouw. God wil doorgaan.
3: Ja.
2: En als deze persoon naar ons luistert, dat is al een teken die God wil helpen, die God roept. Die God heeft de pijn gezien, de tranen. En is het zeggen, kom tot mijn geloof. Geef me mijn kans.
3: Ja.
2: Want als u laat me een woord spreken, als u laat me werken, dan ik kan uw leven in orde zetten. En als wij dat geloof hebben, dan alles is wel mogelijk bij God.
3: Jazeker. En daar geloven we in. En daarom willen wij dit hier in dit programma Hoop en Leven tot u brengen. Gesproken over dit geloof. Wij gaan al onze geloof gebruiken. En ik wil u uitnodigen om samen met ons te bidden. Neem, als u heeft, neem uw glas water in uw handen. Of bereid het nu eventjes snel voor. Misschien bent u onderweg en u kunt het niet voorbereiden. Geen probleem, wij gaan samen bidden. En ik geloof dat God u zal aanraken, vrede brengen en u zal versterken. Dit is het moment van gebed.
5: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mein Gott, Vater, in den Namen von der Herr Jesus Christus, wir kommen hier zusammen in Gebet mit dieser Person, die begon dit programma te luisteren in pijn van hoop, heeft slecht nieuws gekregen, voelt zich niet goed al lang. Dat nu, mijn God, u komt dit leven, dit lichaam aanraken. U komt, mijn Heer, met uw macht en u spreekt een woord nu, een woord van genezing, een woord om dit leven vrij te maken van de ziektes, van de innerlijke pijnen, van alles die binnen in het hart is, die elke dag, mijn God, maakt dat deze persoon in een diepe pijn leidt. Dan, mijn Vader, wij vragen aan u een woord om dit leven vanaf nu te herstellen, te genezen, zoals u heeft gedaan met mevrouw Audrey. In Jezus naam.
1: Heere, dat u ook komt zegenen, dit water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van dit water, u deze rust, deze vrede, deze kracht zal zetten, geven. Misschien wil deze persoon heel graag, maar voor hem of haar is zo moeilijk. Maar strek uw machtige handen uit naar deze persoon en richt deze persoon op. En breng deze kracht en versterking. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, ontvang de kracht van God. Ontvang zijn licht. Zijn ondersteuning. En zoals u het leerde dat wij goede moed moeten houden. Heere, geef deze persoon deze kracht, zodat deze persoon deze goede moed kan houden. In Jezus' naam. Het water is gezegend. En Gods macht brengt deze zijn vrede over uw binnenste. Heere, begeleid deze dag, zegen deze dag, alles wat deze persoon zal doen, en dat uw rust en kracht met deze persoon zal zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend. En morgen, wanneer wij ook nogmaals zullen bidden. Of misschien heeft u vandaag niet kunnen bidden met het glas water. Dan morgen kunt u het ook doen. Want wij zullen dan ook hier zijn om het glas water samen met u te zegenen. En natuurlijk, heeft u onze hulp nodig. Dan staan wij klaar om u te helpen. Wilt u een bericht sturen? Dan kunt u ook een bericht sturen naar 0682-906638. Ik herhaal 0682-906638. En daar kunt u een bericht sturen voor de informatie dat u wilt. Heeft u een gebed nodig of een counseling nodig, een vrijblijvend counseling nodig, dan laat u ons weten, want wij zullen dan klaarstaan om u te helpen. En zoals u ook weet, elke dinsdag hebben wij hier in Zuidoost, nou, we zijn ook hier in Gein vandaag, hier live in de uitzending van Radio Mart, maar wij zullen ook vanavond ook hier zijn in Zuidoost. De afzendpastor Luurma zal daar zijn, hè. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, pastor Eddie. Goedemorgen, alle luisteraars.
1: Ja, je zal ook daar zijn, daar bij die speciale werken die wij hebben één keer per week. Wat kan de persoon verwachten als deze persoon daar naartoe gaat vandaag?
2: Ja, we hebben elke dinsdag dus vanaf 7 uur hebben we een korte dienst waarin eigenlijk gedaan zal worden wat wij hier in het kort doen. Dus de persoon zal een les krijgen van geloof en wij zullen bidden voor de herstelling van het leven. Zoals de getuigenis laten zien, mensen worden hersteld door de macht van God. En dat zullen we uitoefenen in deze speciale dienst.
1: Goed, en het adres, hoe laat, wat is het adres en de tijdstip?
2: Het is in het kerkcentrum De Nieuwe Stad in Zuidoost. Alleen daar in Zuidoost, Lutiliplein nummer 11 in Belmer-Oost. En als degene met de bus is gekomen, kan degene uitstappen bij bushalte Tula-straat.
1: Oké, dat is ook vlakbij bij de markt van de Ganzenhoef, hè? De metrostation.
2: Metrostation, inderdaad. En om 7:00. Ik zal er al zijn vanaf 6:15. Als de persoon wil praten, counseling, gebed nodig heeft, zal ik daar al zijn vanaf 6:15.
1: Goed, dan één keer per week komen wij dan hier naar Zuidoost. Naar Zuidoost om daarna de mensen te helpen die wonen hier in de buurt. En natuurlijk, we hebben natuurlijk onze kerk zelf, waar wij ook zullen hebben, zoals wij al zeiden, de aanstaande zondag zal zijn de eerste dienst in die nieuwe locatie om 4:00 middags, zal zijn Nederlandstalig en

0: zijn Nederlandstalig en voor de Portugeestalig zal zijn ook om 6 uur 's middags, of 6 uur 's avonds, laat me zo zeggen. Zal zijn in Portugeestalig en 4 uur 's middags zal zijn in de Nederlandstalig. En natuurlijk, we hebben ook onze kerk in Amsterdam-Oost. Pastor, u zult daar zijn, daar in Amsterdam-Oost.
1: Natuurlijk, wij zijn daar om jullie te helpen. Om 10 uur, 3 uur en 7:30 's avonds bij de Borneostraat nummer 40.
0: Goed, nou, u ziet dus, mijn vriend en vriendin, u heeft deze positieve woord gekregen vandaag. En u heeft een team van geloof die klaar staat om u te helpen. Wij staan klaar om u te helpen. En wilt u meer informatie, kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze programma. Ik wens u een hele gezegende dag. Blijf sterk. Ga achter die dingen aan dat u moet doen, maar God zal met u zijn. En morgen zullen we hier terug zijn naar het nieuws van 7 uur 's morgens. Dat God u zegen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en ik wens u een fijne dag.

0: Golan! Here with your major!
1: Ik wandel hier winkel in winkel uit.
2: Dat me begrijp. Misschien komt bij want toen ja vrouw en begrijp pas ik kon pomu metje forum bij voor zat komoro diri. Dus je begrijpt ik ben een beetje komen winkelen.
1: Soort vrouw dan.
2: In zee waar denk me aan jou. Maar dan niet aan netje. Bij een netje poot heeft is een kaart die feste en in begrijp is de ben de ouwer. Dus ik kan begrijp van je stang. Maar dat netje. Wat is er weer met je dan? Attack jongen André, problemen, zo problemen, Milibi. Met dat netje, problemen hebben we

0: Allemaal, maar Sandef Dumbaka Jeng, dat jongen, die vriend van me, die man van me. Die man doet in de laatste tijd zo historisch. Ik dacht, Jenny, dat is historisch.
1: Aan de verkeerde.
0: Nee, dan praktiseert ik aan de sabbataal zo van, dus zo lang had je. Ik dacht netjes, dat woord is geen historisch, is hysterisch. Noem maar dat, nou zei je, kon het eigenlijk niet. Het is historisch, want herde je vast met mijn geschiedenis.

0: Hi, Jenny Hussein.
1: And where should the fight go? For a young man, Fibaya. Even as they fight it.
0: Ja hoor, nog steeds. Hij is een lieve man, Baya. Mannen moet je als dons behandelen. Dat Mickey. Met dief, djif, me. Alasani, Sami denk boonjeng. Famalo ben kring krosi zo. Dan ben zorgo tak en krosi kring hangen altijd in kassi. Alo ben sweetie nyang. Dan ben zorgo boor altijd en sweetie nyang, jeng. Meisje, dan tem doe ala den sanda jam man. Meisje, dan kan ik vanaf mijn hoofd. Tef kom met me kindi metje zwijgen.
1: Zo, mami. No, missa. No, ma joro. Me dati. No, ma jong man, ik kan je lang. Meisje, aartje me. Ten moet af roko. Dan doro oso. Af meneer lo op a doro, Jimmy. Boor misu. Dat heb doontjes misreven. Dan pret in ja wakka met me. Ten ik banyang. Dan me aks meneer no fa deefti de wakka. Fafa broko. En ik meneer no fem roko. Missy, af meneer go halen boodschappen. Ga oso was dood sani. Kri oso. Was den krosi. En de toetje van de dag. Af meneer, laat haar dat goed uit.
0: De mijne niet hoor, schat. Hij is alles voor me. Maar ik ga nu weg. Straks komt hij thuis. Dan moet zijn eten klaarstaan. Merk weer, hè. Tot ziens.
1: Look in, Jimmy. Heilig boontje. Beter in ons, Abby. Dan wakker, kom, look wat te doen. Mijn mazra met dat. 5 euro ook ba. Kom ik me weer SSI. Nou, ze van jong man kan ons zien, maar ook zo. Hij blauw mij, Jimmy.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Daily Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!

0: Palmen van Coro.
1: Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

29 over de klok van 4. De heer Van Gom is verhinderd, vandaar dat ik nu achter de knoppen zit. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 6.

0: zoals eerder aangekondigd, dan heb ik even contact opgenomen met de heer Jongevat in Suriname. En die zal ons het een en ander vertellen. Heer Jongevat, goedemiddag.
1: Goedemiddag en hoe is het mee?
0: Ja, met mij gaat een rustig gangetje, rustig dus.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. En ik heb je even gebeld, omdat de heer Van Gom zelf vandaag niet aanwezig kan zijn, hij is verhinderd. Dus dan dacht ik van nou, dan ga ik even contact met jou opnemen om nieuws uit Suriname. Dus ik zeg, ga naar je gang maar.
1: Oké, okay. Wat natuurlijk prominent in het nieuws in Suriname was de afgelopen week, was de evaluatie van 1 jaar regering Simons. 1 jaar Simons. Hoe die andere meneer, maar zijn naam al vergeten, Gregory Rusland. Valt zo weinig op. Dat is naam vergeten. En natuurlijk krijg je dan dat de oppositie een beetje kritischer is dan de coalitie. En dan krijg je over en weer vergelijkingen van we hebben het goed gedaan, ze hebben het minder goed gedaan. Ze hebben eigen, het parlement zo stellen. Die poppenkast, wat we noemen het parlement, heeft daar eigen evaluatie gemaakt. En er waren een paar serieuze opmerkingen van bijvoorbeeld de voorzitter van de NPS, Paulino Reggio, die kritisch was op het beleid, die overal even in jubelstemming is, waar anderen wel. En zoals gebruikelijk is de coalitie in hoe zeg je dat, hoera stemming over de prestaties van de regering Simons, hoewel ze niet één concreet ding hebben kunnen noemen wat deze regering heeft gerealiseerd. En die vraag wordt verzuimd om te stellen. Bijvoorbeeld meneer Rusland was laatst op de radio. En ze hebben hem gevraagd hoe hij 1 jaar evalueert. Dan zegt hij is tevreden over de dingen die ze hebben gedaan. En hij werd ook gevraagd, en waar ben je ontevreden over? Dan is hij ontevreden over iets vaags. En dan zegt hij, de samenwerking op de communicatie van de overheid kan beter. Ja, goed. Dat was de evaluatie en die journalist vraagt niet terug, maar wat zijn dan de prestaties van 1 jaar regering Simons op Rusland? Die vraag is niet gesteld. En ik weet niet wat ik zou moeten opsommen wat de prestaties zijn van 1 jaar regering Simons. Behalve dan dat er veel, helemaal niets is veranderd als het gaat om verandering, akinkie voor het systeem. Er is helemaal niets gekinkie, om het zo te zeggen. Next no change. Alles is precies hetzelfde gebleven, zelfs nog erger geworden.
0: Okay.
1: En ze zijn een jaar aan de macht. Maar na een jaar zou je al de contouren moeten zien van een duidelijke ontwikkelingsrichting van deze regering. Ontbreekt totaal in mijn ogen. Misschien heb ik iets gemist hoor. En ik probeer niet negatief te zijn. Ik probeer gewoon realistisch te zijn om te zien wat we hebben. Zijn we een stap verder dan 4 jaar geleden? Zeg het maar. Ik ervaar het als niet. We zijn geen stap verder gekomen. En dat is geen transparantie en duidelijkheid waar we naartoe gaan. Snap je? Laten we het hebben over het grootste probleem in Suriname op dit moment. Of een van de problemen waarmee we worden geconfronteerd. De veiligheid in het binnenland. Het blijkt na alles gehoord te hebben, alles gezien te hebben de afgelopen 10 jaar, 20 jaar, dat de Surinaamse overheid niet in staat is gebleken om het binnenland veilig te houden. Met veilig houden bedoel ik dat er geen drugsbendes en criminelen bepalen wat er in het binnenland gebeurt. Dat het mogelijk moet zijn dat de Surinaamse autoriteiten, met name de gewapende machten, toch, veilig het binnenland in kunnen gaan om orde te herstellen en te handhaven. Als ik met name naar Atom Pai luister in het parlement, dan zegt hij, we hebben geen benul van wel hoeveel groepen er allemaal, hoeveel criminele organisaties, groepen van buitenlandse groepen, er in het binnenland van Suriname opereren, waar de politie en de militairen niet kunnen komen, omdat we niet genoeg equipped zijn om die mensen aan te pakken. Maar mijn god, mijn eens. We hebben buurlanden, Frankrijk, Frans-Guyana en Brazilië. En de meeste mensen die in het binnenland, die het binnenland onveilig maken, zijn die illegale Brazilianen, die op professionele manier, op mafioze wijze, het binnenland van Suriname exploiteren. Zij zijn de grootste goudverdieners, illegale goudverdieners in het binnenland, waar we niets over kunnen zeggen. Ze stichten gewoon dorpen langs op ons grondgebied, toch? Waar we weinig of niets te zeggen hebben over.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet duidelijk in Paramaribo wat er daar gebeurt. De mensen die daar wonen in het binnenland, die ervaren die onhebbelijkheden van die rovers en die moordenaars daar in het binnenland, waar we niets tegen kunnen doen. Laatste voorbeeld. De overheid arresteert een stuk of 40 of 30 of 40 Chinese, gewapende Chinese mensen, die daar orde handhaafden bij de bedrijfsactiviteiten van hun mensen. Dus buitenlanders gewapend komen orde handhaven in hun werkgebied. Waar zijn we mee bezig? Terwijl één telefoontje van de minister van Buitenlandse Zaken naar Frankrijk of naar Brazilië, kom ons helpen deze troep op te ruimen. En het wordt geregeld, maar je moet willen waar als er geen politieke wil en daadkracht is, gaat er niets veranderen in Suriname. Dus we hoeven niet eens te praten over de situatie in Suriname, wat er gebeurt. Dat is nu op dit moment niet relevant. Wat relevant is, is om te praten, hoe gaat de toekomst van Suriname eruit zien met deze mensen aan de macht? En ik kan je vertellen, in 2030 gaan we hetzelfde krijgen wat we hebben gehad 50 jaar geleden als er niets verandert. En het volk moet bewust worden dat als dit zo doorgaat, er geen alternatief is voor goed, transparant ontwikkelingsbeleid in Suriname, er niets gaat veranderen, de rijken rijker worden en de armen armer worden. Alle goede initiatieven die er zijn, prijzen we. Maar zolang er geen goed bestuur is in het land, waarbij het politiek systeem wat nu wordt gehanteerd totaal heeft gefaald in 50 jaar, zolang dat niet verandert, gaan we praten met elkaar en we gaan dezelfde resultaten krijgen, omdat we geen andere aanpak willen dan de aanpak van patronagepolitiek. Als de politieke partijen zo blijven georganiseerd zoals ze zijn, hun strategieën zo blijven uitsmeren over hun verkiezingscampagne en over hun verkiezingsjaren, dan gaat er niets veranderen. Mevrouw Simon zegt, wat change het systeem, wat is er veranderd? Laat mensen me zeggen wat mevrouw Simon heeft veranderd. Heeft ze veranderd dat vriendjes op posten komen van geweldige functies of geweldige posten krijgen? Heeft ze veranderd dat de corruptie daadwerkelijk wordt aangepakt en niet alleen maar van haar tegenstanders, maar ook van haar medestanders? Ja? Alle dossiers, corruptiedossiers van vroeger, van de periode Boutersen Amerali, Boutersen Brunswijk, gaan we die ook meenemen? En wat voor zin heeft het als we dat hebben gedaan? Wat draagt het bij aan het vooruitgang van Suriname? Door alleen maar vingers te wijzen. Maar je moet die problemen signaleren en oplossen. En leren uit het verleden om door te kunnen gaan op een goede manier. En dat is alleen maar mijn pleidooi. Mijn pleidooi is niet om mevrouw Simons de grond in te boren. Mijn pleidooi is om goede politieke leiders te kweken. En die hebben we voorlopig niet. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Mevrouw Simons heeft niet, ik wil niet zeggen het verstand, want het verstand heeft ze wel. Maar ze heeft niet de
0: politieke skills.
1: Zuiver. Die politieke skills, die management skills die nodig zijn om het bedrijf, de NV Suriname, nieuw leven in te blazen. Dat de werknemers, het personeel, al het personeel, zowel het lagere personeel als het hoogpersoneel van het land, goed kan leven. Ontwikkelingen kunnen meemaken, groei kunnen zien, zichzelf kunnen ontwikkelen door educatie. Dat er werkgelegenheid komt, dat er goede banen ontstaan. Hoor. Dat er een goed beleid ontstaat, een goede infrastructuur, een goede blauwdruk wordt gemaakt. Die belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname op korte, midden en lange termijn. En als we daarmee nog niet zijn begonnen, dan hoe willen we weten hoe we straks die miljoenen die gaan komen, en ze gaan komen, die miljoenen, die miljarden die gaan komen uit de oil- en gasbusiness, hoe gaan we dat besteden, hoe gaan we dat beheren, hoe gaan we waarmaken dat onze kinderen van de toekomst, onze nazaten, ook profiteren van die rijkdom die we nu hebben en die straks uitgeput gaat zijn. Want het is een niet duurzame bedrijfstak, snap je? En daar maak ik me zorgen om. Ik maak me geen zorgen om wat ze nu doen, niet onze rotzooi. Ik maak me zorgen om wat er straks komt bij die, wat gaat het volk doen? Gaat het volk stilzwijgend weer de schurken en de corruptelingen op de plek zetten waar ze niet thuis worden? En je moet gewoon keihard zijn. Het zijn corruptelingen, toch? om de goede te nagesproken, niet nagesproken,
0: ja,
1: te nagelaten, hoe je dat uitdrukt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het overgrote deel van de bestuurders zijn boeven, zijn schurken die geen algemeen belang voor opstellen, maar eigen belang en politiek belang. En dat is gewoon een feit, dat moeten we constateren. Dat iemand me tegenspreken. Dat iemand me aangeven dat dit niet waar is. Dat iemand aangeven, en de voorstanders van deze regering. Laat zijn alle positiviteit bij aangeven wat de veranderingen zijn die mevrouw Simons heeft beloofd en die werken zijn waargemaakt. Laat ze twee noemen maar. Twee moeten ze maar doen. Zo?
0: Mm-hmm.
1: Die een impact hebben op het leven van onze mensen, met name de Mofinawans.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Ik heb het misschien gemist,
0: mm-hmm.
1: maar misschien heeft ze hier en daar wat verhoogd. Maar de prijzen stijgen in die winkels. Die prijzen blijven stijgen in die winkels.
0: Want dan,
1: het leven blijft duur.
0: Ik had begrepen dat de AOW, dat ze dat iets verhoogd had.
1: Je bedoelt de
0: AOV. Ja, sorry, AOV, ja.
1: AOV was 1800, we zullen dus, als ze het hebben verhoogd, dan zullen ze hebben verhoogd misschien naar 2500.
0: Mm-hmm.
1: En de levensstandaard van één persoon hier, dat is al 10.000 SRD.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je een huur moet betalen van 4.000, 5.000 SRD,
0: okay.
1: Dan moet je met 6.000 proberen rond te komen in Suriname. Hoe als enkeling heb ik het over, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Als je een huur moet betalen van 4.000 SRD, wat normaal is.
0: Uh-huh.
1: Voor de middenstand.
0: Ja. Ja.
1: Hoe kom je uit met 6.000? Ben je alleen hoor. Mm. Dan heb je een auto, dan moet je werken, okay. En dan moet je eten. En dan lukt men. Je gaat lukken, maar dan ga je iets erbij moeten doen.
0: Dan krijg je
1: dat ding wat Suriname in stand houdt. Die informele economie draait als een jola. Dus mij make money in een informele economie. Lekker een jola.
0: Okay.
1: Wat doen we eraan? GEM. Ze profiteren er ook van deze duistere praktijken, van dit troebel water. En troebel water is het moeilijk vissen, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar deze mensen vissen in alle water. Als troebel water troebel, dan mag je vissen, dan mag je van haar.
0: Oh, nou. Ja, oké.
1: Okay. En daar moeten we vanaf. Dus genoeg over de kritiek. Laten we ons richten op wat er moet gebeuren. Wat er moet gebeuren, er moet een... Dat was mevrouw van Dijk Silos in die periode van die verkiezingen opstond voor... Of vrouw als president, laat de groepen opstaan voor goed bestuur als inzet voor de volgende verkiezingen. Laat politieke partijen komen vertellen wat hun plannen zijn om Suriname vooruit te brengen met een oliemiljard in Afrika. En laat ze met alle berekeningen komen om ons te zeggen wat hun plannen gaan betekenen. 1. Voor de koopkracht van de mensen, voor de werkgelegenheid, voor de inflatie. Toch? En al die belangrijke economische factoren, economische entiteiten die belangrijk zijn om een land goed te ontwikkelen. Laat ze dat in beeld brengen. Al begrijpt het volk er geen moer van wat ze vertellen met statistische cijfers. Maar tenminste, het bedrijfsleven, de mensen die dat doen, die kunnen dan zien wat de overheid heeft gepland. Hoe de route van de overheid over die 5 jaar dat ze gaan regeren eruit gaat zien economisch. Dus een perspectief. Voor economische vooruitgang. Maar wij denken hier niet zo. We denken aan het verdelen van petjes en paraplu's. Toch? En dan zeggen we, wat change het systeem? Maar zo wat change? Wat change het systeem voor een voer moraboom? Daar lijkt het op. Sorry hoor, ik kan niet anders. Als ze goede dingen doen, moet je dat benoemen.
0: Ja, ja, ja, klopt.
1: Maar ik weet het niet hoor. En ik wil niet in negativiteit blijven steken. Dus daarom is mijn oproep. Surinamers, kijk naar 2030 en kijk naar mensen die serieus het menen met het beleid en met de toekomst van Surinamers. Natuurlijk zijn die Surinamers schaars, want ze willen zich niet verbinden aan deze oude politieke partij. Omdat als je aansluit bij zo'n politieke partij en je wordt een prominent lid en je zou in het bestuur komen van het land, dan ga je ook vervallen tot wat ze allemaal doen, namelijk het, door de vingers zien, het gedogen van, het meewerken aan, want anders ben je eruit. En als je geen ballen hebt, dan ga je blijven. Als je broodvlees hebt, ga je blijven.
0: Uh-huh.
1: Maar als je graag met de inzet van je Suriname vooruit brengt, dan zeg je tegen die hand. Ik zeg, laat me een voorbeeld geven. En ik val niemand aan, maar ik heb het over mezelf. Als men mij zou vragen in deze regering, Wilt u minister van Onderwijs worden? Wilt u minister van Onderwijs worden? En stel ik heb de capaciteiten ervoor, ik ben deskundig. Dan zou ik zeggen op één voorwaarde. Dat het budget van onderwijs, op dat het budget van onderwijs op het niveau komt van internationale maatstaven. En als ik dat niet kan krijgen,

niets kunnen oplossen zonder geld. Want geld is belangrijk in onderwijs. Maar dan, normaal. Dus dan zeg ik al, wanneer dus een goede bestuurder zegt nee tegen zo'n functie, waardoor de goede bestuurders niet in het bestuur komen van zo'n constellatie van patronagepolitiek. Ze willen niet, waardoor je dit gaat blijven hebben, zolang dit blijft bestaan. Maar er moet, dat is mevrouw Silassi gepleit voor een alternatief, dat de vrouw een vrouw-president wordt, het is gerealiseerd. Laat ze nu iets zoeken, toch? Dat de oude politiek afwijst en ijvert voor een nieuwe vorm van een nieuw politiek systeem op maat gemaakt voor Suriname. En er zijn genoeg juristen en deskundigen in Suriname die een op maat gemaakte politiek systeem voor Suriname kunnen ontwerpen. Zo deskundig zijn we wel. En als het niet alleen maar uit Suriname kan worden betrokken, die deskundigheid, onze diaspora is deskundig genoeg. Duizenden meesters daar, toch? Rechtsgeleerden, die van wanten weten. En die Suriname kunnen helpen bijdragen aan het goed vormgeven van een nieuw politiek systeem op maat van Suriname. Dat is mijn pleidooi. En voor alles eromheen is nja. Het belangrijkste is de bewustwording van het Surinaamse volk. Dat ze niet door kunnen gaan op de voet van 50 jaar lang. Namelijk het plaatsen van boeven in het bestuur. Het plaatsen van comedianten in het parlement. Die shows daar opvoeren die niet eens lachwekkend zijn. Maar slaapverwekkend en doodvervelend. En slechte comedianten ook nog, snap je? En dat is niet waar we voor gaan. Als we serieus genomen willen worden, dan moeten we... En laat me nog één ding zeggen hierover. Kijk, het verschil aan... We mogen dit niet vergelijken, maar geef even aan wat de mindset is van bepaalde landen in de wereld. Neem China. China zegt, mijn mensen die het land moeten besturen, moeten deskundigen zijn op allerlei gebieden. Dus de president van China is een ingenieur met kennis over infrastructurele werken. Dus wanneer die mannen gaan plannen over infrastructuur, weet hij er vanaf. Alle ministers in het kabinet van die mensen, alle parlementariërs hebben een degree in iets wat ze kunnen bouwen. Wat hebben we hier? Noem ze. We hebben een paar ministers in de rechten, we hebben een paar juristen. We hebben misschien één of twee economen. De rest zijn straatvechters. Niets mis mee. Maar als een straatvechter niet weet hoe hij een infrastructureel ding in elkaar moet draaien, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe een wet in elkaar moet worden gezet, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe technisch infrastructurele werken, van financiële infrastructurele werken nodig zijn om een land vooruit te brengen, dan moet je daar niet gaan zitten. Je moet mensen hebben in het bestuur die deskundig zijn in een vakgebied waar ze het land mee kunnen dienen. Dat heb je hier niet. Ja? Meneer Gayadin, zoals ik hem noem, als voorbeeld, kan geen infrastructureel plan maken voor de regering. Hij kan het niet. Hij moet iemand inhuren. En dat is het nadeel. Stel, dat geldt ook voor Holland, hoor. Niet alleen maar Suriname. Ook in Nederland zitten er geen deskundigen die weten van wanten weten. Misschien een paar in het bestuur. Ze zijn allemaal goed opgeleide economen, juristen. Maar de mensen die daadwerkelijk een land in ontwikkeling te brengen qua infrastructuur, qua gezondheidszorg, qua onderwijs, al die infrastructuren die nodig zijn daarvoor, moeten gedaan worden. Dus daarom heeft China een grote voorsprong op het hele Westen qua technologie. Ja? Omdat ze deskundigen inzetten in bestuurlijke functies. En dat moet onze mindset zijn. Ja? Ze hebben natuurlijk veel meer mensen om een plan te ontwikkelen. Dus als we bijvoorbeeld iets willen ontwikkelen, een nieuwe doos om iets in te plaatsen, dan hebben ze 10.000 wetenschappers, deskundigen die ze op dat probleem zetten, waarbij ze binnen korte tijd iets kunnen ontwikkelen. Het Westen niet. Het Westen zet 2 ingenieurs of 2 deskundigen waar China 10.000 zetten. Dat is verschil in ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingskwaliteit van het Westen met China. En mensen zijn op de hoogte daarvan, omdat ze niet lezen. Ze kijken naar CNN en kijken naar NOS. Ze vertelt dat China een rookland is, een failed state is. Mensenrechten. Maar kijk wie de grootste mensenrechten schenders zijn van deze wereld. Ik hamer nog steeds op. En ze vallen allemaal door de

0: maintenir ses capacités de l'arc-cerf. C'est allemand hypocrite. C'est un allemand criminel. Le cas de Mané Trump, c'est un criminel. Mané Rutte, c'est un criminel. Europa, c'est un criminel. Zij voor de pest in de wereld. Zij zijn de oorlogszuchtigen van de wereld. Niet Iran. Iran heeft geen ruzie gezocht. Toch? China heeft geen ruzie gezocht. Wat gaat Amerika zeiken in de Chinese zee om te bepalen wat China moet doen? Wat gaan ze bepalen in het Midden-Oosten? Om alleen maar boeien te zorgen daar. Kijk wat ze hebben gedaan met Irak en met Libië. Ze hebben daar boeien veroorzaakt voor hun eigen belang, olie en macht. Snap je? Dus deze mensen moeten ons niet komen vertellen over democratische normen en waarden. Ze hebben het niet. Het zijn rovers, het zijn criminelen, het zijn moordenaars. En dat durf ik nu te zeggen, want dat blijkt nu in de wereld. Kijk wat ze met Gaza hebben gedaan. Kijk wat er gebeurt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ze willen geen vrede hebben. Ze sturen meer wapens naar Oekraïne. Snap je? Hoe wil je vrede hebben? Ze verhogen hun defensiebudget. Terwijl de mensen pinaren geen gezondheidszorg hebben. Goede gezondheidszorg hebben in Holland en al die landen. Mensen daar ook daar pinaren mensen. Maar je verhoogt je defensiebudget. Heel aan deze mensen maar een brik geven. Zijn allemaal, als je het allemaal zouden zeggen, zijn. Dat mag ik niet zeggen. Maar ze zijn kwakzalvers. Allemaal zijn ze beneden niveau. En ze erkennen geen enkel mensenrecht. Laat ze me vertellen hoe ze mensenrechten erkennen. Als ze toestaan dat Netanyahu, de oorlogsmisdadiger nummer 1, samen met de verdediging van Israël, laat ze op het dak zitten. Dan laat ze me een antisemitisme noemen. Dan ben ik antisemitisme. Maar Israël is een failed state. En het zijn allemaal moordenaars. Roy Jongafat zegt dat. De goede Joden niet nagesproken. Uh-huh. Maar allemaal daar willen de dood van de Palestijnen. En willen Israël als weet ik veel, land van de Bijbel, promised land. Nou, die mensen op het dak kan zitten, jongen. Echt waar. Als je iets zegt over Israël, dan moet je beven, want Mossad kan kieren. Wel, laat me ik denk, kan kieren mee. Maar de waarheid moet gezegd worden.
1: Ja,
0: de Israëliërs, de leiders, zijn moordenaars. De Europeanen zijn moordenaars. De Amerikaanse leiders, ik heb het de leiders en het over het volk, zijn moordenaars, zijn criminelen. Roy Langevat zegt dat. Harde statement die gebaseerd is op feiten.
1: Okay.
0: Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Trump bombardeert gewoon een school met kinderen. En wat is de reactie van het Westen? Wat is de reactie van het Westen?
1: Geen.
0: Toch? Israël bombardeert duizenden mensen daar in Libanon. Dat is de reactie van het Westen. Ze sturen nog steeds wapens daar naartoe.
1: Ja,
0: zo hun mond. Dus ze moeten zeggen van, luister naar Israël. We stoppen alle handelsrelaties met je. Alle wapens toevoeren naar jou. Alles wat te maken heeft met handel met jou. Stoppen we. Zolang je niet ophoudt met deze genocide handelingen van je. Wat doen ze? Nee, want ze hebben voorbeelden. Ze verkopen wapens aan Israël.
1: Ja,
0: ze verdienen aan deze oorlog. Trump verdient elke dag aan deze oorlog.
1: En behoorlijk.
0: Met zo'n yo-yo-beleid van oorlog is afgelopen, oorlog is weer begonnen, oorlog is afgelopen. Weet je wat dat betekent voor de markt? Voor de handelshand, voor de economie van sommige mensen. Ze maken elke dag miljarden dollars door alleen maar te gokken op de prijs van olie gaat omlaag of omhoog.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Waar praten we over, Henk? En als de mensen dat niet in perspectief kunnen zien, dan gaan ze worden uitgelachen in discussie. Je moet jezelf op de hoogte stellen, niet van CNN, maar ga luisteren naar al die professoren, die geweldige praktische mensen die in de praktijk zijn en dicht bij het vuur zijn, dicht bij de leiders zijn die deze dingen nu meemaken. Ga naar hun podcast luisteren. Dan ga je horen dat het zogenaamde succes van Amerika, dat hun patriot systeem en die geweldige dome van Israël, dat het niet functioneert. Toch? Dat die Patriot raketten hun succesrate is niet 90% zoals ze jagen. Maar het is maar 3%. Ga luisteren naar deskundigen waarom het 3% is. Omdat die techniek van die Amerikanen achterhaald is. Het is een beetje technisch. Maar om een ballistic missile op te blazen, moet je hem in zijn kop raken. Maar als je zo'n kop niet kan identificeren, omdat je niet weet waar die kop is, dan ga je hem in zijn geheel moeten vernietigen.
1: Ja,
0: en dat maakt dat als je niet in die kop raakt, dat projectiel wat je vernietigt, toch nog zijn doel gaat bereiken.
1: Ja,
0: dus ze hebben hem wel uit de lucht gehaald, maar het projectiel dat zorgt voor schade, gaat wel door naar beneden. Snap je? Omdat ze hem niet goed hebben geraakt om hem te vernietigen. En dat is iets technisch, maar dat ga je niet horen bij CNN. Dat hoor je wanneer je gaat luisteren naar de podcast van militaire deskundigen die acties van Trump en het Westen afkeuren en aangeven waarom ze niet succesvol zullen zijn. Omdat hun wapensystemen niet voldoen aan die moderne technologie die Iran en ook Oekraïne nu ontwikkelen op het gebied van drone en ballistic missiles. Snap je? Dus, en als je dat niet begrijpt, dan ga je luisteren naar CNN en NOS van ja, Trump is bezig die oorlog te winnen. Hij is niet aan het winnen. Iran bedelt voor geen enkel overleg met Amerika. Je gaat straks wat er gaat gebeuren, let op mijn woorden. Volgende week ga je horen dat er een akkoord komt tussen Amerika en Iran. Ja? Omdat Amerika nu, ze hebben hun bodem bereikt van hun geweldige olievoorraad. Die ze gebruikten om de prijs te beïnvloeden op de markt. Dat hebben ze volgende week al bereikt. Waardoor ze economisch problemen gaan krijgen. Begrijp je? En omdat de straat van Hormuz gesloten is, zorgt dat ervoor dat de wereldeconomie gevolgen daarvan gaat ondervinden. Wij in Suriname, je gaat het ook voelen in Holland. De prijs van benzine aan de pomp gaat stijgen, van gas gaat stijgen. Levensonderhoud gaat stijgen, gaat nog meer stijgen. En dat allemaal door een domme ingreep, een domme actie van Amerika op instigatie van Israël. Om wanneer Netanyahu moet zijn huid redden als oorlogscrimineel.
1: Ja.
0: Want als hij niet in oorlog blijft en is afgelopen, wordt hij direct opgepakt in de gevangenis gestopt voor zijn oorlogscriminelen en die dingen die hij heeft en die corruptiepraktijken van hem in Israël.
1: Ja, klopt.
0: Dus de werkelijke reden van deze oorlog is eentje met een oneigenlijke reden. Ja? En dat is, Israël wil ervoor zorgen dat ze de hegemonie hebben in het gebied daar. En dan moet Iran worden vernietigd. En het was de mogelijkheid om Iran te vernietigen. En door die leiding van Israël van Iran te vernietigen, dachten ze dat het volk van Iran op straat zou komen en blij zou zijn met wat Amerika deed. En het heeft een averechts effect gehad. Juist de oppositionele Iraniërs zijn nu zodanig verenigd met de andere Iraniërs. Omdat ze hebben gezien dat Amerika en Israël niet uit zijn op vrede, maar uit zijn op vernietiging van die staat. En op uit zijn op die olie en die rijkdom van die staat. En uit zijn op verdeling van de koek daar in het Midden-Oosten tussen de westerlingen. En dat gaat nu mooi niet gebeuren, want er is een wereldorde. Ik praat veel nog.
1: Nee, ga maar door. Het is interessant, dus.
0: Nee, ik zeg deze dingen. Dat mensen een beetje perspectief hebben wat er gebeurt in de wereld. Snap je? Dus wanneer je kijkt naar Nederland, wat er gebeurt in Nederland, zie je bijvoorbeeld meneer Rutte. Ik weet niet wat er met die man is gebeurd, jongen. Maar hij heeft een strategie om Trump te paaien en tegelijkertijd zijn huiswerk te maken dat Europa doet wat Europa moet doen. Dat is een strategie, maar het komt niet goed over, man. Het komt slijmerig over, het komt weet je, over alsof die man echt aan het likken is op een vervelende manier.
1: Ja, maar
0: het is een strategie die ik begrijp, mm-hmm. maar waarvoor ik niet had gekozen.
1: Zo, ja.
0: Snap je?
1: Mm-hmm. Nee, dat merk je bij al die bijeenkomsten met hem en Trump, weet je, dan zitten ze elkaar een beetje behoorlijk af te likken. Ja,
0: hij moet zijn vader betekenen, wat ze noemen, hij noemt die man zijn vader. Hij moet zijn vader zoet houden.
1: Ja,
0: ondertussen is hij bezig, zijn vader in zijn rug te steken, zijn vader weet het nog niet. Trump weet nog niet dat Rutte bezig is te zorgen dat Europa onafhankelijk kan functioneren als het gaat om oorlogsvoering en verdediging van een regio van Amerika. En dat is goed. Maar ik zou niet denken in oorlogstaal. Ik vind dat meneer Rutte moet praten over laten we met Poetin gaan praten over vrede. Laten we met Poetin gaan praten over hoe gaan we ervoor zorgen dat we afspraken om vrede hebben gemaakt. Afspraken die Europa heeft gemaakt met Rusland en Amerika. Van luister nou, Oekraïne moet neutraal blijven. Kom niet met jouw troepen dichtbij mijn grenzen. Dat is hoe Amerika niet wil dat Rusland in hun gebied komt. Kom niet dichtbij. En wat doen die Europeanen en Amerikanen? De ene na de andere Europese staat wordt NATO. Dit wordt NATO. Dus ze komen dichter bij Rusland. En als Rusland daar ingrijpt, dan hoor je Rusland is misdadig bezig.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben het niet eens met die manier zoals die oorlog verloopt met mensen worden gedoemd. Maar Rusland heeft niet gehandeld omdat ze dat zo graag wilden. Nee, ze hebben dat gedaan, maar de mensen de geschiedenis niet weten. De mensen die in de Donbass wonen in Oekraïne. Dat zijn eigenlijk Russen. toch?
1: Ja, klopt.
0: Ze praat en ze zijn geïntegreerd met die Oekraïners. Yes. Maar toen meneer Zelensky aan de macht kwam, heeft die groep mensen bedreigd.
1: Okay.
0: En toen Rusland heeft ingegrepen, nadat Zelensky en zijn mensen zoveel mensen daar hebben gevoerd, is er iets ontstaan dat Rusland zei, ik wil mijn mensen daar beschermen. Ook als het niet mijn grondgebied. En dat is de reden van die oorlog. Het oprukkende NAVO-landen naar de grenzen van Rusland. Mm-hmm. Waar er een afspraak was tussen die Russen en die Westerlingen. Ja. Dat niet zou gebeuren. En die afspraak is niet in, hebben ze niet, zijn ze niet nagekomen. Mm. En nu krijgt Rusland de zwarte piet.
1: Ja, mensen, ja, ja.
0: Dat is de waarheid van die oorlog van Rusland. Zo heb ik het uitgelegd gekregen door alle deskundigen die erbij waren.
1: Mm-hmm.
0: En die retoriek van Europa. Dat meneer Poetin oorlogszuchtig is. Snap je? En de geschiedenis wijst uit dat de Russen inderdaad oorlogen hebben gestart in Afghanistan en andere plekken. Maar de geschiedenis wijst ook uit dat de Russen betrokken waren bij de bevrijding van Europa. Ze hebben de meeste verliezen geleden.
1: Hmm.
0: Dus ik vind, hierover praten, beide zijn oorlogszuchtig. Maar laten we niet praten over oorlog, laten we praten over vrede.
1: Hmm.
0: En dat mis ik. Bij de Europeanen. Ja. Ze praten nu alleen maar over hoe die oorlog verder moet groeien. Ja. Hoe ze Rusland klein moeten krijgen. Ze gaan Rusland niet klein krijgen, want Rusland heeft ondertussen andere partners erbij.
1: Ja, klopt.
0: Toch? China
1: ja.
0: is ook een partner geworden van Rusland. Ja. Wat wil je dan een wereldoorlog riskeren? Europa. En dan zeg ik nu, riskeert samen met Trump inderdaad de derde wereldoorlog. Dat gaan ze op hun naam krijgen. Toch? En de geschiedenis is niet anders dan Europeanen. En ik moet het een beetje strakker zeggen zonder racistisch of discriminerend te zijn. De witte mensen blijken in de geschiedenis van de wereld de meest oorlogszuchtige mensen te zijn.
1: Ja, klopt.
0: Laat iemand me tegenspreken. Mm-hmm. Ik daag ze uit. Spreek me tegen dat de blanke mensen, de blanken, de Nederlanders, de Europeanen, de Italianen, de Spanjaarden, oorlogszuchtig zijn geweest. Slavernij komt niet zomaar. Van vrede. Het komt uit oorlogszucht, uit eigen belang. Toch? Ga maar de eeuwen geschiedenis van de witte mensen. Nou, ze zo weet die. Ze zo verovering, ze zo die oorlog, oorlog, oorlog, oorlog, de 80-jarige oorlog. Ze zo oorlog.
1: Ja, klopt.
0: Laat iemand mee tegenspreken. Dus ik wil niets horen van Europa. Europa moet geen vinger opwijzen over normen en waarden. Want ze hebben geen manieren. Ze hebben geen normen en waarden. Ze zijn allemaal. De leiders, ik heb het over de leiders nogmaals, de volkeren zijn anders dan andere dingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de leiders van deze mensen, van deze volkeren, van de Europeanen en de Amerikanen, zijn criminelen, zijn moordenaars, zijn mafioso's, zijn ellendelingen. Die moeten in een baan om de aarde worden gelanceerd en nooit meer terugkomen naar deze aarde.
1: So,
0: dat moet je maar deze mensen.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar misschien is Elon Musk daarmee bezig om een reis naar
0: de... Mag hij dat toestel vliegen? Want hij mag ook daar
1: zijn. Ja, ja. Oké, okay. Ja, ja. Okay.
0: Dat is voor mij de laatste stand van zaken in de wereld.
1: Mm-hmm.
0: We gaan richting een derde wereldoorlog als mensen... met oorlogsretoriek blijven preken.
1: Mm-hmm.
0: En de enige kans op vrede is als Amerika zegt tegen Iran, hey, luister nog, Sanko weer meer aan de tapadori. Israël, we horen Israël in het Karibe, dat ene man heeft djugo in Libanon, dat de man die alle dingen die de land terug zal helemaal veroveren in Palestijn.
1: Yeah.
0: En dat kwam Palestijnse staat er komt, Zewa, Israëlische staat, waar de man die vrede gaan maken.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat alle die man zijn die dat bestuur nou voor Israël die oorlogsjochten gemaakt. Dat is de man straf, die man.
1: Okay.
0: Want ze allemaal oorlogsmisdaden begaan. Mm-hmm. En het internationaal hof, toch, constitutioneel hof, moet ze veroordelen. Net als hoe ze die Afrikaanse leiders hebben veroordeeld, toch?
1: Ja, klopt.
0: Omdat ze misdadig waren en corrupt waren.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben ze wel direct laten oppakken.
1: Opplakken. Ja,
0: maar niet aan jou loopt vrij rond, meneer Trump loopt vrij rond, meneer Rutte loopt vrij rond, meneer Rutte is ook een oorlogsmisdadiger. Dat is al die ministers, al die premiers van Europa. Ah, mm-hmm. Die misdadigers lopen vrij rond.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat jaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, laten we met een positieve noot eindigen.
1: Ja.
0: En dat is... dat we wel als mensen door van elkaar te houden en door goed te kijken in de spiegel naar jezelf wat jij verkeerd doet, begin bij jezelf
1: ja.
0: en straal het uit naar je medemens. Meer kan je niet doen,
1: nee,
0: want de wereld gaat niet veranderen doordat jij plotseling iets gaat doen. Mm-hmm. Het gaat gebeuren als we collectief iets doen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat wie dan?
1: Ja, ja.
0: Alle minds gericht zijn op het veranderen van deze wereld. Mooi, dat is een helse job.
1: Ja, zeker gaat, weten van wel.
0: Dat gaat generaties duren, want deze mensen gaan niet veranderen.
1: Nee.
0: Ze zijn
1: nee,
0: bezig klopt. Een nieuwe wereldorde te bouwen waar jij niet in past.
1: Nee, klopt.
0: Een wereldorde die bepaalt wat we eten, wat we drinken, nee, wat we consumeren. Dat bepalen zij van ons, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dat zo is, ga je blijven in die bubbel
1: leven. Ja.
0: En wat, zou je dan realistisch bekeken.
1: Zeker.
0: Maar ja,
1: mm-hmm.
0: Je hebt maar één leven, maak er het beste van.
1: Van.
0: En niet dus. Te pessimistisch blijven. Doe je eigen dingen in je eigen omgeving.
1: Ja, toch.
0: Ik ben niet pokoe met plein, maar geniet geweldig pokoe, jongen. Echt waar. Dat mijn pensioen die je nodig hebt. En dat geeft rust.
1: Ja. Dus dan, ja. Nee, maar.
0: Dus, dat is het. Mijn bijdrage.
1: Mm-hmm. Hey, nog één vraagje. Was dat een. Ik had van mijn collega begrepen dat een. Jenny Simons, de president van Suriname. Afgelopen week een jaarrede heeft gehouden. Heb jij daar iets van meegekregen?
0: Kijk, ik lach. Ik lach niet, joh. Even een voorziet ook.
1: Mm-hmm.
0: Dat mijn spier voor haar tjaja reden.
1: Oké, ja.
0: Maar vanwege haar niet charismatische kwaliteiten,
1: mm-hmm.
0: haar eentonigheid,
1: mm-hmm.
0: dat ben ik nog een jaar. Wat ze allemaal gezegd zal hebben,
1: zou wel
0: kloppen hoor, dat ze heeft gepresteerd en heeft gepresteerd.
1: Uh-huh.
0: Maar wij voelen niet in onze zak. Dus ik heb niets daarvan meegenomen, want ik wil ook geen leugens vertellen aan het publiek.
1: Mm-hmm.
0: En als zij daar leugens heeft verteld, dan ga ik dat ook weer vertellen. Dus wat ze heeft gezegd is voor haar rekening.
1: Ja.
0: En als je wil luisteren wat ze heeft gezegd, zoek het op. Maar ik ga daar geen commentaar op geven. Omdat dit niet nodig is. Yes. Het is niet relevant.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, als je met serieuze mensen bezig bent die daadwerkelijk ontwikkeling willen brengen, dan is de start van zo'n regering anders. Dat is de start van, hey, ik zie dat die mensen van ABOP vriendjes zetten naar dingen. Laat me ze direct zeggen hoor, dat het niet kan.
1: Yeah.
0: Hey, meneer ABOP. Die neef van die neef tegen dokter en zo, die kunnen daar niet zijn. Als zij zijn gekwalificeerd, ze moeten een procedure van sollicitatie. En als ze dan worden geselecteerd, daar hebben we geen probleem.
1: Ja. Oké.
0: Accepteer dat je in Chitapa gebied
1: hebt. Nee.
0: Of dat mensen nu plotseling krijgen op een project A, 6 miljoen was aan het ontwikkelen. Maar ik had zeker 4 miljoen naar Goeie Sakaf Lismar, 2 miljoen naar Goeie ontwikkeling. De ontwikkeling doet half. De regering die zichtbaar hebben ze het half gedaan en die andere regering pakt het niet op. Het project bloed
1: dood.
0: Geldverspilling.
1: Ja.
0: Jaar in, jaar uit. Dat nazi-systeem voelt zo lang, sorry.
1: Ja.
0: Dus infrastructuur werken. Je mag asfalteren van passie. Hoi, afwees. Voor dat passie moest je passie naar 30 miljoen. Met lang voor 30 miljoen. Dan zijn er 60 miljoen. 30 miljoen naar
1: Papassie,
0: en 30 miljoen naar voor partijen
1: genoemd. Ja. En na een tijdje...
0: Maar dat is in de hele wereld zo.
1: Ja.
0: Alleen, dat ben je project klaar. Papassie asfalteert op een deskundige manier en duurzaam dat het al 20 jaar mee kan gaan.
1: Ja,
0: maar jij hebt mij asfalteren, Papassie, dat raad je hem asfalteren.
1: Ja, klopt.
0: Want 4 miljoen zijn de man gebruikt voor asfalteren, Papassie. Je maakt 30 miljoen voor bij je materiaal. Amore boekop materiaal in de maatschappij, maar met gewoon 3000% winst.
1: Ja.
0: En dat blijft zo door, niet alleen met infrastructurele projecten,
1: mm-hmm.
0: maar met alle projecten die de overheid uitzet, wordt er geld gemaakt door een derde.
1: Ja.
0: En de derde is meestal een partij loyalist. Loyalist. Zo is het.
1: Yes.
0: Overal in de wereld en Suriname is extreem.
1: Extreem. Ja, oké. Okay. Hey, Roy, ik zou zeggen bedankt voor je info weer. En we zijn weer op de hoogte. Fijne dag verder en we spreken elkaar.
0: Ja, graag gedaan. En jullie ook een fijne dag.
1: Yes. Dat was onze correspondent vanuit Suriname, de heer Roy Jongevat. En hij heeft het een en ander naar voren gebracht. Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk, dus maar... Hij heeft het een en ander naar voren gebracht en wat duidelijkheden, wat onduidelijkheden. En ik zie even dat ik een telefoontje heb. Even. Mart Radio, goedemiddag.
2: Goedemiddag met Anne. Hallo.
1: Goedemiddag Anne.
2: Ja. Nou ja, die mevrouw is discutabel gewoon. Want ik bedoel mevrouw, onze tante Jenny. Niet mijn tante hoor. Maar zoals genoemd wordt in de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja.
2: Want ik bedoel, de man, de first man.
1: Yes.
2: Die heeft zich ook schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is al bekend.
1: Okay.
2: En ik bedoel, als ze dus de rug recht zou houden, dan zou ze dat ook wel aankaarten. Ja. Hoewel het de man is, maar dat maakt niet uit, want ze is toch president geworden van Suriname, ja. Presidenten.
1: Ja.
2: Dat had er wel dat weer beter geweest voor de eer. Ja. Dus die man had gefraudeerd toch naar een verleden.
1: Ah,
2: ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
2: Ja. Vernieuwd ja, betrokken bij grote fraudezaken rondom Surinaamse postbedrijf, right. Zuurpost.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja. Ja, maar, en het is, wat zegt u?
1: Nee, hij is toch geen adviseur of hij functioneert, heeft gewoon de titel meegekregen.
2: Ja, ja, oké, okay, maar het is wel dichtbij. Als je fraude wil aanpakken,
1: ja.
2: Dan vind ik, dan moet je dichtbij huis beginnen ook. Om geloofwaardig te zijn.
1: Ja.
2: Geloofwaardigheid op te wekken bij mensen die niet geen kuddebeest zijn, hè? Die
1: ja, maar dan.
2: Niet blindelings achter een leider aanlopen.
1: Nee, maar als u dat zegt, dan zou ze, dan zou de, ja. Zou ze nooit president kunnen worden vanwege handelingen die haar man heeft gepleegd.
2: Oké, okay. Maar ja, als je fraude wil aanpakken, dan moet je dicht bij huis beginnen, vind ik. Ja, want dan ben je wel geloofwaardig.
1: Jawel, maar.
2: Afgezien van of zij. Of je haar kan aanrekenen persoonlijk. Dus even terzijde.
1: Oké.
2: Okay. Ja, oké, okay, ja. Je kan haar dat niet aanrekenen,
1: nee.
2: Want zij heeft het niet gedaan.
1: Nee, klopt.
2: Maar als het gaat om fraudebestrijding.
1: Ja.
2: Dan laat ze die kans liggen, snap je? En in mijn ogen is zij dan niet geloofwaardig en integer.
1: Oké, okay. Ja, ja, maar ik denk dat ze beter zou zijn om de huidige corruptieve handelingen die er gepleegd worden, dat ze die eigenlijk aan het begin aan te pakken en zo naar beneden moet werken. Want ik denk dat de corruptieve handelingen die nu gepleegd worden veel groter zijn dan. Ja, ik weet niet precies wat toen het geval was met Surpost en haar man.
2: Het was heel veel geld hoor.
1: Okay.
2: Ja. Ja, ja, ik kan het op Google vinden.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
5: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
3: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
9: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
10: Radio Swammerdam.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Wouter Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minimaal vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt, al weet ik.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost staat een te hoog voertuig en daarom is de Velzertunnel dicht. Reken hier op 15 minuten vertraging. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes betekent dat 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosher.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso! Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: En van harte goedendag, lieve luisteraars, en welkom bij de uitzending van Maart Radio op deze dinsdagmiddag. Het is 5:00 geweest, om precies te zijn 5:11. En dit is uw favoriete zender in Amsterdam voor heel Nederland en in het algemeen voor heel de wereld, waar u zich ook mogen bevinden. Welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Rap Engel en ik ben uw gastheer tot en met 7:00 vandaag. Ik ben onderwijl niet alleen in de studio, vooralsnog wel. Want de twee collega's, Etienne en Lloyd, die maken zich op om mij hier alleen achter te laten. Wat ik natuurlijk niet heel erg fijn vind, maar ik kan ze niet vastbinden. Jammer genoeg. Artumang, laat mij alle zieken sterkte toewensen en beterschap natuurlijk. En in het bijzonder vandaag een brada van ons die is heen gegaan. Maar voordat we ons daarop gaan richten en concentreren, willen we alle mensen die jarig zijn ook feliciteren. En de mensen die een ander heugelijk feit vandaag mogen vieren of herdenken. Hiep, hiep, hoera. Onze speciale aandacht gaat vandaag uit naar een collega, ex-collega van ons, die gisteren het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Een ontzettend rustige man. Een man die van het lachen hield. Een man die eigenlijk nooit luider sprak dan op fluistertoon. Een man die nooit te vinden was in de hoek waar felle discussies zich ontvouwden. Alhoewel hij inderdaad zijn mening had, hoor, over het een en het ander, wanneer het ging om Suriname. Wanneer je hem in een hoekje had gedreven, dan had hij een ontwapenende lach. En dan had hij de zaak al voor zichzelf, had hij de zaak al beslecht. En ik kreeg vanmorgen heel vroeg, tegen 7:00, dacht ik zo, kreeg ik een appje. Hallo Ra, goedemorgen. Ik heb een trieste mededeling. Papa is er niet meer. En dat was dus van zijn dochter dat ik deze mededeling kreeg. En vervolgens kreeg ik van de directeur een groepsbericht via dat Saritori, via collega Cynthia, hem het droevig bericht bereikt heeft dat voormalig Pantar-medewerker van Maart Radio, Imro Venlo, is overleden. Tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk heeft hij naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. Hij was een zeer respectvolle Maart-medewerker, een zeer respectvolle man in het algemeen. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij droeg dus zijn radioervaring met zich mee, waar hij hem eigenlijk nooit over zou horen pochen. Of opscheppen. Mee zou horen pochen of over zou horen opscheppen. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi Imro. Familie Nangamati. Vrienden en familie. Familie en vrienden. Gecondoleerd. En dan wordt u wordt allemaal gecondoleerd door Peggy Burke, Raymond Dalvoer, Joalita, Harold Terborg, Roy Carter, Gordon Cruden, Peggy, Enoch, Vito, Maureen Held, Etienne Wicks, Lloyd, Raap Pengel, Jerry Wondel en Cynthia Landbrug. Ga zo maar door Marita, Marcus, Norman van Gom uiteraard, en Mahelia, ga zo maar door. Wordt u gecondoleerd en sterkte toegewenst. Ik heb een speciaal nummer. Voordat we overgaan tot de orde, andere orde van de dag, heb ik een speciaal nummer uitgekozen. En het is er eentje, modern, in het Engels. Het is er eentje van Ed Sheeran. En Ed Sheeran zegt: If heaven have had visiting hours. En die gaan we als troost voor u opzetten. Ed Sheeran, visiting hours, gecondoleerd.

Aldous Huxley van Ed Sheeran. If heaven had visiting hours, wat zou het dan geweldig zijn? Omdat je rustig op visite zou kunnen gaan bij je dierbaren in de hemel, als jouw tijd van vertrek nog niet was aangebroken. Speciaal afgedraaid als troost voor de familie van de heer Venlo. Imro Venlo. Krakti Alasma. In den Dungrodedisi. Wat hebben we voor jullie vandaag op het talent, op het programma? We hebben zo meteen weer een stukje muziek en daarna gaan we in gesprek, als het goed is, met Rijano Santokki. Rijano Santokki die heeft de afgelopen periode ontzettend vaak in het nieuws gestaan, is vaak in het nieuws geweest, vanwege zijn scherpe tong, zo'n oordeel zonder aanziens des persoons. En een heleboel mensen hebben van alles en nog wat te vertellen over Rijano Santokki. Maar wij hebben het goed gevonden, of hem bereid gevonden, om met ons vandaag in deze uitzending te praten. Dus dat is wat we voor u hebben. En in het tweede uur, afhankelijk van hoeveel tijd we nog over hebben, proberen we in contact te komen met mevrouw Meiland, Saskia Meiland, die in de gemeente zit hier in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost. En wij willen haar ook bevragen over haar, over haar positie, maar ook over haar werk en over de vragen die ze stelt en over de termijnen die men nodig heeft om antwoord te geven op die vragen en hoe het zit dan met de oplossingen. Want antwoorden geven is nog geen oplossingen brengen. We willen weten hoe het nou daarmee zit. Dus zoals gezegd, eventjes weer naar een kleine pokoe. Straks heb ik voor een mijn vriendin Joanne, of Joan, Joanne, Joni, Joanne Rijzo, heb ik straks ook een pokoe. Vorige week zondag was het. Vorige week was je jarig en je wordt alsnog gefeliciteerd vandaag. En straks zet ik een heerlijke pokoe voor jou, lieve vrouw van de Alma Crew. Dit is in ieder geval Black Harmony in Libatori.

0: Nee, ons Harmonie, wat een prachtige stem. Hè? If Jemmer over de Ati Ben Sapriti. Wel, wel, dat weten we. Nabidis Matori, we gaan ze eventjes vragen om even on hold, hè? Om eventjes op de reservebank plaats te nemen. Omdat wij, zoals eerder gezegd, onder de knop hebben, als het goed is, uit Suriname, Riciano Santokki. De man die, zoals ik eerder gezegd heb, een messcherpe tong heeft, zonder aanzien des persoons zijn kritiek levert op de zaken aangaande het land waar ook hij zijn hart aan verpand heeft, namelijk Suriname. Meneer Santokki, van harte goedendag. Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u. Ja, dank u wel nogmaals voor de gelegenheid en dank voor de mooie introductie. Ik waardeer het.
0: Kijk eens aan. U bent van harte welkom. Het doet mij een groot genoegen om u bij ons hier bij Maart Radio vandaag in de uitzending te hebben. Ik wil het natuurlijk met u over van alles en nog wat hebben, maar ik richt mij vooral op het feit dat ik moet mijn woorden kiezen. Ik kan niet zeggen het ze maar. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u persoonlijk?
1: Goed, persoonlijk gaat het goed, gezondheid gaat goed, maar niet alles gaat goed, want juridisch heb ik een probleem. Ik heb een probleem met justitie. Het Surinaamse Openbaar Ministerie zit nog steeds achter me aan. De zaak is verschoven naar 14 augustus. 14 augustus moet ik weer voorgaan en het zijn 5 artikelen boven het hoofd hangen, dus dat is niet zo fijn, maar ik reken op God en ik weet dat er corruptie is, u weet het ook, u weet dat er duizenden of tienduizenden Surinamers niet in de gevangenis hebben gezeten en sommigen nog steeds zitten die allemaal onschuldig zijn. Sommigen vanwege persoonlijke vonnis, sommigen vanwege corruptie is er een vonnis gekomen, sommigen vanwege politiek. In mijn geval is het politiek, maar ik denk ook dat er jaloezie is. Want die straffen volgens mij allemaal van de VHP en ik had me flink uitgelaten over de VHP en over hoe de rechterlijke macht aangestuurd wordt door mijn vader en dat is niet correct, dat is een schending van de trias politica. Als we Suriname een echte democratie willen maken met eerlijke en onafhankelijke en objectieve rechtspraak, dan moet dit achterwege gelaten worden. En ik heb het in de media gegooid, ik heb ook namen genoemd. En daar hebben ze moeite mee, vooral omdat ik namen heb ook. Maar we moeten de namen noemen van de ambtenaren die zich hier aan schuldig maken. Maar ze willen maar, ik weet niet hoe lang straf is nog steeds niet gekomen. Maar ze hebben, dit is een van die zittingen, de eerste zitting heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie, mevrouw Chantamario, heeft ze wel eens gezegd dat volgens het wetboek van straf ik maximaal 4 jaar in de gevangenis gegaan. Ik ben daar oneens mee. Want dat is het voor het artikel opruiming, maar ik heb nooit opruiming gedaan. Dus ik weet niet welke kant het op gaat gaan. Kijk, iemand die in God gelooft, zou weten van God gaat je beschermen, er gaat niks gebeuren. Maar in Suriname heb je hele smerige, vieze, vuile, corrupte ambtenaren die geen moreel hebben, die geen geweten hebben. U weet het beter dan ik. U bent ouder dan mij. U hebt zijn akkoorden. Dus als we daarvan vanuit gaan, kan het best wel zo zijn dat ik plotseling achter de tralies beland. Daarom blijf ik vechten, daarom blijf ik steeds naar de media grijpen en wil ik de samenleving, de Surinamse samenleving hier en ook daar, constant op de hoogte houden en hun vragen om ook mee te leven met mij. En als het kan, ook actief mee te leven met mij. Het is openbare zitting. Iedereen is welkom, dus ze kunnen gewoon komen met een ID-kaart. Met geen slippers, gewoon dichte schoenen, netjes formeel gekleed. En dan meld je aan en dan kan je plaatsnemen en dan kan je de zitting bijwonen. Maar dit heeft wel te maken met de toekomst van Suriname. Dit heeft te maken met de jonge generatie, mijn generatie, die geen blad voor de mond wil nemen. We willen ons niet muilkorven, we willen gewoon ons recht op vrije mening te laten praktiseren. Wat is het probleem dat ik een interview heb gedaan met een Nederlandse radiostation, nog even vanuit Amerika. Dus vanuit dat perspectief bekeken heeft het Surinamse Openbaar Ministerie niet eens de jurisdictie om mij te vervolgen. Want ik heb vanuit Amerika gebeld naar Nederland, naar Radio Oase, een interview gedaan. Het is op YouTube gekomen, het is enorm veel bekeken en beluisterd. En daarvoor word ik vervolgd en daar ben ik het niet eens mee. Iedereen moet altijd een interview kunnen afleggen en zijn mening kunnen geven. Ik heb niemand bedreigd, ik heb geen enkele scheldwoorden gebruikt. Ik heb gewoon kritiek geuit op het Openbaar Ministerie en dat moet kunnen. Maar daar hebben zij een andere mening over. Ze kunnen daar niet tegen. Vooral officier van justitie Rita Sitaram, zij is de openbare aanklager in mijn case, in mijn zaak. Zij kan helemaal niet tegen kritiek. Ze wil niet dat je haar een vinger wijst van kijk, toen ben je door Interpol tot 2 maal toe teruggefloten. Caribisch Strafhof heeft je toen op de vingers getikt in het geval van Dirk Samoots. Dat ze hem geen recht hebben gegeven als advocaat. Dat ze daarmee internationale verdragen, CARICOM-verdragen geschonden hebben. Suriname is gevonden. Ze moeten 30.000 betalen aan die man van Trinidad. Hij staat zomaar vast. En het paspoort zomaar in beslag genomen. Dus de Surinaamse politie denkt dat ze een maffia-organisatie zijn, dat ze een kartel zijn, dat ze een terroristische organisatie zijn die onschuldige burgers kunnen terroriseren. Dat kan helemaal niet. Dus ik ben blij dat de Caribische rechter, Caribisch Strafhof, dat zij wel moed getoond hebben om vonnis uit te spreken. Dus ook in het geval van Suriname had je in het geval van Ashwin Nadine of van iets heeft toen ook het Openbaar Ministerie. Geweigerd, zeg maar, bakstel gegeven. Ze hebben hun verlies moeten accepteren. Dus het Openbaar Ministerie moet gewoon hun fouten kunnen inzien. En hopelijk gaan ze werken naar verbetering toe. Maar dat zien we niet. Ze blijven maar volhouden in hun fout. Rita, als je daaraan blijft, maar volhouden dat het Openbaar Ministerie nooit fout is, dat de politie nooit fout is. Ook in het geval van Pikin Sauron. Ze had zich ook uitgelaten daarop. Ze zegt, de politie heeft correct gehandeld. Ik heb het ook in mijn interview toen dat tijd aangehaald. Maar ik blijf bij mijn mening. De politie heeft fouten gemaakt en het Openbaar Ministerie, die weet dat de politie fouten maakt. Zelfs in het geval van Pikin Sauron, waarbij er gemarteld is en gemoord is, geëxecuteerd is en dat is verboden in Suriname. Dat is onmenselijk. Het Openbaar Ministerie weet dat, maar ze besluiten niet deze 7 ambtenaren op te sluiten. Ze zijn integendeel vrijgesproken. Als een Surinaamse burger, als hij moord pleegt, gaat hij 15 jaar, 20 jaar of 35 jaar of levenslang de bak in. Maar een politieambtenaar die moord gepleegd heeft, in het geval van Ivaneel Lodijksel en Martinus Wolfjager, die gaat vrij uit. Dus heel zielig hoor, dat het Openbaar Ministerie zo te werk gaat. Ja.
0: Ja, goed, dat is een mond vol. Ik kan me voorstellen dat het je tot daar zit, hè, deze kwestie. Maar hoe voel je je in Suriname? Voel je je nog een vrije burger? Kan je overal gaan en staan? Kan je als jonge man je bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land? Maar ook genieten van de geneugten van het leven in het land, voor zover die er nog zijn in Suriname?
1: Laat me zien. Het is ja en nee. Kijk, ik heb mijn vaste locaties waar ik veilig ben, dus daar ben ik wel gewoon vrij. Maar normaal, als een vrije burger, zou ik zeggen: niet. Kijk, de politie kijkt me niet vriendelijk aan, ze intimideren me. Ze praten ook op een intimiderende toon, heel agressief, totaal geen fatsoen, totaal geen menselijkheid. Heel agressief, heel dreigend.
0: Ja, ik vraag me af welke politie, want je hebt de politie niks misdaan, voor zover we weten. Je hebt zelf aangegeven, je hebt uitspraken gedaan, je mening vrijgeuit, waar je recht op hebt, hè, grondwettelijk bepaald, dat iedere Suriname zijn mening vrij mag uiten zonder mensen te beledigen, bedreigen en dat soort zaken. Dat heb je dus niet gedaan, althans, er is vooralsnog geen bewijs geleverd dat je dat bewust en op grote schaal gedaan zou hebben. Ik ben bij je rechtszaak geweest. Ik ben in de rechtszaak. Ik zat paal als eerste persoon achter je. En ik weet op welke toon en wijze je met de rechter en mevrouw het OM daar heb gepraat. En ik keek ook heel goed naar de rechter en ook naar mevrouw, hoe heet die jonge dame weer van het Openbaar Ministerie? Die daar.
1: Rita Sitaram.
0: Mevrouw Sitaram. Ik heb ook naar hun lichaamstaal gekeken en hun non-verbale taal. Goed. In ieder geval heb jij je kar gedragen. Jouw advocaat is meneer Kanhai. En, maar goed, je wordt ervan. Waar word je eigenlijk van beschuldigd? Concreet, in het klein. Wat heb je kan je het heel kort in het klein zeggen? Ja, ik word beschuldigd van oprooiing, zei je. Belediging, zei mevrouw of de rechter, die zei dat je minachting, hè, van het rechtssysteem.
1: Ja.
0: Ja. Ja, in
1: Ja, dus ik word beschuldigd van valselijk word ik beschuldigd van vijf artikelen uit het Surinaams wetboek van strafrecht. Dus dat zijn 1 smaad, 2 laster, 3 belediging van een ambtenaar, 4 belediging van het openbaar gezag en 5 het allerzwaarste, dat is opruiing. Smaad, laster, dat zijn lichte artikelen, daarvoor bestaat er geen inverzekering, daarvoor bestaat er wel een bevel tot verontschuldiging en rectificatie. En als je dat niet aankomt, zelfs een geldboete. Belediging, daarvoor staat er in verzekering. Alleen maar, ik heb nooit iemand beledigd. Als je het interview goed beluistert, heb ik nooit beledigd. Ik heb gewoon kritiek geuit. Misschien kan je zeggen dat ik mijn vader beledigd heb, maar dat is dus ja, mijn vader en mij. Dat is gewoon een familieruzie. Dus, ja. Maar dat. Ik word ook niet vervallen voor belediging van de president. Maar mijn vader heeft ook nooit aangifte gedaan. Dus uiteindelijk hebben ze maar opruiming erbij genomen en ze willen dan bewijzen dat ik een opruiming heb gedaan. Maar opruiming houdt in van dat je anderen aanzet tot het bestormen van het parlement of bestormen van een rechtbank en tot weet je, je verzetten tegen militairen of politieambtenaren. Die dingen heb ik niet gedaan. Dus allemaal vast artikelen. Het is echt zielig, denk ik, die officier van justitie, ik weet niet of ze een persoonlijk probleem met me heeft, maar ze is heel erg gemeen, ze groet niet, ze heeft zichzelf ook nooit geïntroduceerd. Dus ja, ik vraag me af wat er aan de hand is. Kijk, wanneer je zo'n rechtbank.
0: Ja,
1: wanneer je zo'n rechtbank komt, dan je komt voor het eerst binnen. Ze wordt aan je gevraagd, wat is je naam, wat is je geboortedatum, oké, wat is je adres, ik heb dat gegeven. Maar de officier van justitie heeft haar zelf nooit geïntroduceerd. Ze begint heel vijandig tegen mij te praten. En dan zegt ze nog, dus ik heb uit mezelf moeten puzzelen van, oké, zij zal dus de officier van justitie zijn, zij zal dus het Surinaams Openbaar Ministerie vertegenwoordigen. Ik heb nog een opmerking gemaakt van, niemand hier heeft zichzelf geïntroduceerd, omdat dus het begon allemaal met van, waarom hebt u de procureur-generaal met voornaam en achternaam? En toen heb ik gezegd als antwoord van, ja, nou, omdat het een ambtenaar is. Iedereen hier is ook een ambtenaar. De rechter is een rechterambtenaar, een ambtenaar bij het Hof van Justitie. De strafvervolger is een openbare aanklager, zij is ook een ambtenaar bij het Openbaar Ministerie, ook een rechterambtenaar. Maar, en ik heb gezegd van, jullie zijn allemaal aanzoeken ambtenaar bij het Openbaar Ministerie, ook een rechterambtenaar. Maar, en ik heb gezegd van, jullie zijn allemaal ambtenaren. En op dit moment zelfs heeft niemand hier zich geïntroduceerd. Dus zeg maar, op een subtiele manier, een beetje op een diplomatische manier, heb ik tegen hen gezegd van, kijk, geef je een kans.

0: de manier hoe je diensten verleent. Je hoort netjes de groeten, je hoort jezelf te introduceren. Indien ze netjes de groeten diensten zichzelf had geïntroduceerd, mevrouw Rita Sitaram, zou het 0,0 invloed hebben op de inhoudelijke behandeling. Er zou ook 0,0 invloed hebben op een eventuele vonnis of een eventuele vrijspraak. Dus ik weet niet wat er met haar is. Ze heeft misschien een persoonlijk probleem met mij. Ik heb een foto van haar gevonden op internet. Ik heb haar gelijk op Facebook gegooid. Ze is een ambtenaar. Ze is een openbare aanklager. Haar naam is openbaar. Haar voornaam is Rita. Haar achternaam is Sitaram. Haar gezicht is ook openbaar. Want we willen weten wie is degene die invulling geeft aan die positie van strafvervolger. Wie is degene die invulling geeft aan de functie van openbare aanklager die naar mijn mening onschuldige Surinamers aanklaagt voor dingen die ze niet hebben gedaan. We willen graag het gezicht zien van deze persoon. En toen heb ik het op internet gezet. Dus nu heeft ze ook bekendheid, ook populariteit. Daar is niks mis mee. Ik denk bij die volgende zitting dat ze hier ook een punt van gaan maken. Maar ik blijf erbij, het zijn allemaal ambtenaren. Waarom kan het in andere democratieën wel? Amerika, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Dit zijn grotere democratieën. Bij deze democratie van Scandinavië, dan weet ik dat de rechtbanken daar een hogere integriteit hebben. Maar wat Amerika betreft weet ik wel van vanaf het begin tot het eind wordt alles gefilmd, elke seconde, elke milliseconde. Je hebt de naam, gezicht van de strafvervolger, ook van de rechter. Als er meerdere rechters zijn, dan heb je dat ook, van de jury ook. Waarom kan het hier niet? Hoe transparanter, hoe beter, hoe deskundiger, hoe zorgvuldiger, hoe meer kans op een eerlijk en terecht vonnis of vrijspraak.
1: Ja.
0: Maar niet zo achter gesloten deuren met dichte gordijnen. Ik mag naam van de strafvervolger niet weten. En als ik er een opmerking van maak, dan wordt het gewoon genegeerd. Ik word zo vijandig aangesproken nog erbij van ja, waarom noem je namen van ambtenaren? Dat, ik vind dat het terecht is. Ik vind dat ik daarbij nog een keer geschonden word in mijn rechten.
1: Ja.
0: Want een ambtenaar die dient de samenleving. En heb ik als samenleving, als burger, heb ik het recht om te weten wat de naam van de ambtenaar is. Misschien wil ik een klacht indienen, maar misschien wil ik ook een brief schrijven om te complimenteren op het goed gedrag. Maar dat is aan mij. Ze zijn daar om ons te dienen. Ze zijn de ambtenarij, ze zijn de overheid, ze zijn een reflectie van de samenleving. Dus dat geheime rechtspraak en zo geheimzinnig doen en hun naam niet willen geven en intimideren, dat accepteer ik niet. Kijk, in het verkeer, als u plotseling gesommeerd wordt om uw documenten te geven, uw identiteit, dat is uw persoonlijke bezitting. Het is een heel gevoelige bezitting, maar u geeft het en u wilt weten van, maar misschien gaat die meneer stiekem een foto maken, gaat hij fraude maken. Dus u vraagt over de zekerheid, wat is uw naam, beambte? Toch? Maar je gaat het nooit geven, en ja, maakt niet uit. Al is het een Hindoestaan, een Creool, het gaat echt niet geven. Ik heb deze dingen meegemaakt. Ik heb zelfs meegemaakt dat mijn spullen helemaal doorzocht werden. Mijn trolley, mijn grote koffer, alles werd doorzocht. Mijn paspoort, mijn wallet, mijn portemonnee, mijn privé spullen, weet je, hygiënische spullen, alles, documenten, ik had belangrijke documenten daar, bankzaken van Amerika, alles wordt gewoon doorzocht en foto's van gemaakt. En heb ik gevraagd van, oké, en wat is uw naam? Want ik wil weten toch? En dan wordt niet aan mij gegeven. Dus dan vraag ik me van, wat voor overheid is dat? Wat voor justitie is dat? En in andere landen per vergissing worden zulke mensen dan als criminelen en als nepagenten gezien, als imposters gezien, als doodskooters gezien. Toch?
1: Ja.
0: En dan kan het uit de hand lopen, zo'n situatie, toch? Dat we dat niet hebben. Dus heel erg zielig en ik hoop dat het op een dag verandert, maar ik weet niet of het op een dag gaat veranderen. Trouwens, u bent ouder en u hebt meer ervaring dan ik. U weet dat dit de cultuur is, toch? In Suriname kan je niet eens een gesprek voeren met de politie. Ik heb het niet over een discussie, ik heb het slechts over een gesprek. Waarom mag je de politie geen vragen stellen? Je wordt vanaf het begin wordt je geïntimideerd. Zelfs toen mijn vader president was, werd dat protocol niet gerespecteerd. Waarom? Omdat je heel veel politieagenten hebt die hun werk niet weten te doen. Het lijkt erop alsof je politieambtenaren hebt die ja, van de straat gepikt zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb respect voor politieambtenaren die weten hoe het hoort.
1: Yeah.
0: Die werken volgens het wetboek van strafvordering, volgens het politiehandvest, volgens de training en de richtlijningen die ze hebben gehad tijdens hun opleiding. Die heb ik respect voor. Mijn vader was ook een politieman. Die heeft sinds zijn 23 jaar gewerkt voor de politie. Hij begon met een gouden ster op politie geërfluid. Maar wat ik nu zie, dit lijken geen politieambtenaren. Dit lijken gewoon gangsters in uniform en ik accepteer het niet. En degene die hun de leiding geeft, dat is het Openbaar Ministerie, die keurt het goed en die stimuleert het. Integendeel, zou je verwachten dat die zou moeten optreden, dat die met sancties zou moeten komen, maar dat zien we helemaal niet. We hebben zelfs gezien in het geval van Pekin Saren, toch? In mei 2023, dat twee Surinamers, twee protesteerders, die hun recht op protest hebben gepraktiseerd, wat te alle tijden moet kunnen in een democratie. En vooral onder presidentschap van mijn vader.

0: rechter die altijd een voorvechter is van wet en recht en wet en regelgeving en law and order. Chansan Toki, oké. Okay. Toch zijn ze doodgeschoten. En het Openbaar Ministerie heeft hun, ja, hun deel geleverd, zodat deze 7 ambtenaren vandaag de dag vrij zijn. Ze zijn nu vrij, dus nu hebben ze de gelegenheid, toch, die ambtenaren, om weer een onschuldig burger te pakken, in de boeien te slaan, ergens te brengen, al is het een politiebureau, in elkaar te trappen en dan dood te schieten. En dan gaat weer in het politierapport staan, die persoon die dood is, is niet overleden door geweld of door een schot in het hoofd, door een executie. Die persoon is overleden door het uitblijven van tijdige medische hulp in een situatie van excessief geweld, bla bla bla. Ze regelen met iets, je wordt vrijgesproken. Nee man, deze dingen moeten ophouden. Echt waar. Heel zielig hoor. Ik hou van mijn land, ik hou van het klimaat, ik hou van het eten, ik hou van de muziek. Maar om deze dingen zou ik dan wel voorgoed Suriname verlaten. Het heeft te maken met veiligheid van mij en dat ik een bepaalde behoefte heb aan een integer leven en te leven tussen mensen van integriteit.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik niet. In andere landen heb je dat wel, ja.
1: Ja, maar het staat ook hier om een goed beeld, want de luisteraars die nu aan hun radio gekluisterd zitten en luisteren naar uw relaas, ik wil dat ze dus een goed beeld van u krijgen. In de rechtbank heeft de rechter spijtig zich uitgelaten over het feit dat uw master, dus uw dokter of dokter anders, binnen uw vakgebied, en dat is psychologie, niet heb afgerond, maar u heeft wel uw bachelor. Heb ik het goed, zodat mensen weten dat u niet, zoals velen ooit beweerd hebben, dat u best wel toerekeningsvatbaar bent en gehouden mag worden voor de dingen die u zegt. U heeft uw bachelor psychologie. Heb ik het goed?
0: Ja, ik heb mijn bachelor in de psychologie. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hoort u me nog?
1: Ja, ik hoor u hartstikke goed.
0: Ja, dus dat was in die periode 2011 tot en met 2015. Eerst deed ik een andere studie aan diezelfde universiteit. En daar had ik dus spijt van, omdat het bleek niet de studie te zijn die ik wilde doen en waarmee je zeg maar een carrière kan beginnen. Toen heb ik dus aan zo'n regeling gebruik gemaakt, zeg maar een buyer's remorse. Dus dat je dan, je hebt een product gekocht, heb je daar spijt van. Dan, dat was eerst Latijns-Amerika studies, ben ik dus halverwege mee gestopt. En toen ben ik begonnen met psychologie in 2012. En tot 2015 heb ik toen de bachelor gehaald. Dus de 180 punten, de studiepunten. Maar de master, die heb ik inderdaad niet afgerond. Inderdaad is, ja, in Suriname zeg maar, zolang je niet hun taal praat, zolang je dan zeg maar de waarheid spreekt, zolang je zeg maar uitsteekt, dan gaat men deze dingen naar je roepen van dat je misschien niet goed wijs bent, of dat je een PCS, LOMA of zo, LPI, dat je daar thuis wordt. Nee, maar
1: is dat tegen u gezegd, meneer Santoki?
0: Ja, duizenden comments op Facebook, TikTok,
1: maar goed,
0: YouTube,
1: u heeft niet de gelegenheid. U krijgt nu...
0: Zijn idioten die deze dingen schrijven? Nee, maar kijk, wat ook, laat me het ook even zeggen, dat is heel belangrijk, kijk, wat hieraan ook bijgedragen heeft, dus is dat rond wordt verteld dat ik een drugsverslaafde ben, maar dat is niet het geval. Als het gaat om cannabisproducten, marijuana, hashish, vaporizers, dan heb ik daar heel veel ervaring mee. Ik heb ook een Nederlander, ik ben ook een Nederlander, ik heb ook een Nederlands paspoort. Tijdens de vorige interview met uw collega hier in Paramaribo aan de Franse Panasraad van Cultuur TV was het ook naar buiten gekomen. Net als Leo Brunswijk, Peggy Bouters, Riyad, Noor Mohammed, minister Siouddin, net als al deze mensen, Bronto Somaharjo, net als al deze mensen heb ik ook een Nederlands paspoort, is helemaal niks meer. Er zijn zoveel Surinets. Oké, dit land is ook gesticht door Nederland. Dus we praten ook op het moment in het Nederlands. Ook het concordantiebeginsel, dat wil zeggen 99% van Surinaamse wetgeving is letterlijk gekopieerd van Nederland. Oké, dus het is niet zo gek. De grootste diaspora buiten Suriname zit ook in Nederland. Oké, dus ik heb een Nederlands paspoort, ik heb ook een Nederlands paspoort. Dus in Nederland is, zijn cannabisproducten die worden gedoogd. Die zijn dus niet illegaal. Hashish, marijuana. Dus tijdens mijn studententijd daar, vaak met vrienden, aan medestudenten, studenten uit Duitsland, die kwamen heel veel. En dan ja, waren we vaak in de coffeeshop. Dat is heel normaal.
1: Ja.
0: Als je dan, het heeft ook te maken met westers denken, liberaal denken. Ik zou ook niet ieder aanmoedigen om het te gaan doen. Maar omdat ik een Nederlander ben en omdat dat de cultuur daar is, ben ik dan meegegaan met die cultuur. En dan heb ik dus die ervaring. En op basis van die ervaring zeg ik van, ik zie er geen kwaads of crimineels in.
1: Ja.
0: Maar ik zou niemand aansporen om het te gaan doen. Zij die daar de behoefte niet aan hebben. Maar dan als je dan met die ervaring en die cultuur van... En als hier zo komt, dan gaan ze het niet begrijpen. Velen hier die zijn onderontwikkeld, met alle respect. Maar als je dan die, als je die ervaringen niet hebt en als je die gesprekken en lezingen en onderzoeken nooit gedaan hebt, die documentaires ook nooit gezien hebt en zelf ook niet wetenschappelijk onderzoek naar hebt gedaan. Ja, inderdaad, dan ga je dan zitten met het beeld van de jaren 80 of 90 van ja, marijuana is een hard drug. En zij die het gebruiken zijn grote criminelen, zijn moordenaars, verkrachters. Dat was vroeger het beeld. Als je daar nog steeds mee meegaat, ja, dan is het wel zielig. Dan ben je onderontwikkeld. Want er zijn in de recente periode heel veel wetenschappelijke bevindingen. Zij die wetenschappelijke bevindingen ontkennen de waarheid. Want wetenschap is altijd de waarheid. Als je het nou eens bent of niet, als je het nou leuk vindt of niet, maar wetenschap is altijd de waarheid. Het wordt ook door wetenschappelijke methodieken onderzocht.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En die bevindingen, die medische rapporten, die hebben echt bewezen dat cannabisstoffen, delta 8, delta 9, THC, dat zij genezende werkingen hebben op, ja, zij die bipolar disorder hebben, OCD hebben, ADHD hebben, vele mentale stoornissen, ook zij die aan stress hebben. Het is echt bewezen. Dopamine neemt toe, serotonine neemt toe. Ja, het heeft 100% werking. Het heeft ook werking op, zeg maar, zij die spierpijn hebben. Dus voor zij die geïnteresseerd zijn, er zijn zoveel medische rapporten. Ook in Amerika is er ook speciaal beleid hierover, ook in Canada. Dus dat wil zeggen van, vanwege die medicinale werking, dat ik er geen moeite mee heb. Maar dat kan je niet aan de gemiddelde Suriname.
1: Ja.
0: Om te strekken van, oh, ja, de reden waarom Chan niet goed is met zijn zoon is omdat die zoon jonker rook. Maar dat had helemaal niet mee te maken. Mijn vader en ik hebben inderdaad heel wat spanningen gehad, conflicten gehad en ik vond toen nodig om naar de media te gaan. Maar dat had niks te maken met ja. Marijuana, hashish, helemaal niks.
1: Wat was de basis van de conflicten, zoals je het zelf gezegd hebt, die je met je vader had? Wat was de oorsprong?
0: Meningsverschillen.
1: Ja, ja, over?
0: Over afspraken die gemaakt zijn en zo, beloftes en zo. Dus zeg maar voordat hij president was en zo van kijk, jij hebt mezelf gezegd van kijk, Tejano, werk mee met mij, ik ga ervoor, ga voor iets groots. Indien we winnen, zal je ook een rol spelen. Want ik wil ook een rol spelen, niet vanwege persoonlijke interesse, maar meer omdat ik van mijn land hou. Ik heb ook in andere landen gewoond. Ik heb ook gezien hoe het in andere landen kan.
1: Yeah.
0: En ik heb ook gezien hoe Suriname een achtergestelde positie heeft, een benadeelde positie heeft, maar
1: en toch,
0: als je de juiste mensen...
1: Ja.
0: Sorry?
1: En toch word je nu, want ik schrok net een paar minuten geleden, toen je aangaf dat je dat desillusie zich meester maakt van jou, waardoor je eigenlijk ook erover praktiseert om elders in de wereld integer leven te gaan leiden om letterlijk jouw woorden te gebruiken. Een paar maanden geleden klonk je toch wel ietsjes anders. Blijkt het een illusie te zijn dat je vrij en blij in Suriname nog kan en wil wonen? Zou je echt Suriname verlaten? Je hebt ook ambities. Heb je kenbaar gemaakt bij mij om in de politiek te gaan? Laat je dat allemaal varen?
0: Ja, oké. Okay. Laat me even die vorige vraag even afronden. Dus zeg maar, ja, mijn vader heeft een conflict gehad. Dat had te maken met beloftes die hij had gemaakt naar mij toe. En die beloftes zijn niet nagekomen na de verkiezingen. En ook dat ik vond dat hij mij zomaar heeft laten werken in de zon, heeft laten lopen duizenden uren, ook op social media.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: uiteindelijk heeft hij gewonnen en dan gaat hij dan met andere mensen in zee en dan vergeet hij mij. En toen dacht ik van ja, en dan zie ik nog erbij van dat die andere mensen geen goede intenties hebben en dat hij toch met hun in zee gaat, terwijl ik wel goede intenties voor Suriname heb. Ik vind als je duizend mensen aanstuurt, hebt dat dit land een... Misschien een Dubai kan worden, of een Qatar, of een Bahrein. Kan zeker wel. Kan zeker wel als je de juiste mensen aan het stuur hebt. Maar bij mijn vader in het begin zag ik dat niet. Ik heb het intern proberen op te lossen. Hij heeft een hele arrogante persoonlijkheid soms. Een politiepersoonlijkheid, dat hij nooit zijn fout toegeeft. Dat hij altijd gelijk heeft. Dat hij zelfs op een intimiderende... agressieve, provocerende toon praat, wat heel veel politieambtenaren hebben. Dat ik nog even probeer een compromis te zoeken, maar het lukt niet. Meerdere keer, ik dacht, oké, misschien is hij gespannen, want in de media werd hij toen flink uitgescholden, omdat hij zijn vrouw zoveel posities gaf, omdat Brunswijk ook, zeg maar, in wat schandalen betrokken raakte met de mishandeling van die journalist Jason Pinas, ook van zijn broer. Maar mijn vader was president en mijn vader leek de touwtjes niet in handen te hebben, heel wat blunders. Dus hij werd heel veel vernederd en hij kon daar niet mee goed omgaan met de kritiek. En, dus hij was ook snel geïrriteerd. Maar dus ik heb hem dan ruimte gegeven. Hij was, ik geloof dat was op 16 juli 2020, is hij benoemd tot president van Suriname. Dus ik heb gewacht juli, augustus, september, oktober. Maar toen lukt het maar niet. En ik ken zijn persoonlijkheid. Hij blijft zaken uitstellen en komt zijn afspraken niet na. Toen dacht ik van nee, ik heb het intern geprobeerd, het lukt me niet. Ben ik naar de media gegaan. Dus het had gewoon te maken met beloftes die niet nagekomen zijn. En dat, dat ik vond dat hij mij voor de gek gehouden heeft. Duizenden kiezers, tienduizenden kiezers of honderdduizenden kiezers voor de gek gehouden heeft. En ik vond dat de samenleving recht heeft om te meten. Dus toen ben ik aan de media gaan om de samenleving te informeren, te onderwijzen, in te lichten.
1: Ja.
0: De tweede vraag. Ik vond het leven hier in Suriname niet meer menselijk, niet meer leefbaar. Ik wil wel in de politiek gaan, maar na de behandeling die ik kreeg van de justitie en de politie. Ook politie, mensen die mij niet kennen, die hebben een hele onvriendelijke, intimiderende houding naar mij toe. Ze verheffen hun stem. U weet het wel. U hebt waarschijnlijk ook een tijdje in Suriname gewoond.
1: Ja, tuurlijk.
0: De mijn taktranga, de mijn opodemasting, de mijn aipasi. Terwijl, daar ben ik namens de van. Boy, zeg, dat is goed op een probleem. Daar ben ik namens de van. Heb ik echt een moord gepleegd? Heb ik echt een bom ergens gezet? Of ben ik echt een kindermisbruiker? Maar ik heb die dingen niet gedaan. Ik heb alleen een interview gedaan met een Nederlandse radiostation. Ik heb het op YouTube gezet.
1: Ja.
0: Of ze hebben het op YouTube gezet. En het is viraal gegaan.
1: Okay.
0: Maar dat is geen reden om het zo te behandelen.
1: Maar
0: om die reden, dan wil ik naar andere landen gaan. Ik ben heel veel recentelijk gaan reizen. En de manier hoe ik in andere landen behandeld word, ook in Latijns-Amerika, ook in Caribisch gebied, en ook andere Afro-Caribische landen. Dus ik wil denken dat à la Blakaman Kondre moeilijk naar shooting vliegt, hoor. Maar nee, andere Afro-Caribische landen zijn wel prettig om te leven. Dat ik noemen Dominicaanse Republiek.
1: Mm-hmm.
0: Dominicaanse Republiek is een Afro-Caribisch land, is een Afro-Latino land. Ik word zo goed daar behandeld door de mensen daar, zo vriendelijk. En daar ben ik geen coolie, daar ben ik gewoon een mens. En ze zijn juist geïnteresseerd. Hè?
1: Ja.
0: Van waar kom je?
1: Ja.
0: Waar van India? Ben je een hindoe? Ben je een moslim? Weet je, dus dan liever doe ik dat toch. Dan liever ga ik mijn geld nemen en daar investeren. Maar nogmaals, ik ben van wel een politieke familie. Ik wil wel iets voor mijn land doen.
1: Ja.
0: Dat, ik weet niet of het gaat lukken.
1: Nou, oké, duidelijk. Ik heb een paar korte vragen. Ik kijk naar de klok. Vijf minuten voor 1 bij jou, 5 minuten voor 6 hier bij ons. Ik wil gewoon korte vragen, misschien gesloten vragen, ja en nee. Op basis van al de dingen die op internet gezegd worden, werden en worden. En na dit interview weet ik weer dat het weer los zal barsten. Je hebt heel veel sympathisanten, heel veel mensen die de tijd hebben genomen om goed naar je te luisteren. En te filteren wat je zegt en te horen wat je zegt. En je bent geen dommie. En dat hoor je natuurlijk in je oratie. Korte vragen. We hebben 3 minuten nog voor het hele uur. Anders moeten we het volgende uur doorgaan met dat interview. Meneer Rijano. Was uw vader een racist? Of had hij racistische trekken? Nee, oké. Is uw vader een natuurlijke dood gestorven, naar wat u weet?
0: Ja.
1: Hebt u de gelegenheid gekregen om naar traditie van de Hindoe? U bent u Hindoe?
0: Nee, ik ben christen.
1: U bent christen, maar uw vader is Hindoe geweest.
0: Klopt.
1: Hebt u de gelegenheid gekregen om... u bent de eerstgeborene?
0: Nee, mijn zus is de eerstgeborene, maar dat maakt niet uit. Het gaat meer om het mannelijk geslacht. De man onder de kinderen, het mannelijk geslacht, heeft een bepaalde verplichting. En dat heb ik niet gedaan vanwege mijn geloof. Ik ben een christen, maar okay. Die gelegenheid had ik wel gekregen, okay. Maar ik heb het bewust niet gedaan.
1: Duidelijk, duidelijk. Dat wil ik weten. Daar bent u duidelijk in. Kunt u komen aan de bezittingen van uw vader?
0: Nee.
1: Waardoor is het door het proces waar u terecht bent gekomen? Of zijn er andere redenen? Dat is dan geen gesloten vraag. Zijn er andere redenen waarom u niet aan het geld of bezittingen van uw vader kunt komen?
0: Nee, het heeft niet te maken met het politieprobleem, het justitieprobleem. Okay. Wat ik nu heb, het heeft te maken met zijn vrouw Melissa. Die geeft mij geen toegang in zijn woning waar hij gewoond heeft. Daar zijn er heel wat bezittingen. Niet alleen geld, maar ook heel veel foto's. Hè. Die wil ik graag ook online zetten. Weet je, ook als een soort erfgoed waar Surinamers recht op hebben. Nee. Geloof het of niet, er zijn heel veel foto's van mijn vader en Bouters uit de jaren 80. Hè. Die zijn echt interessant om te zien.
1: Oké, meneer Rijano Santoki, 2 minuten scheiden ons van het hele uur. Dan worden we onderbroken door het nieuws en de reclame. Met uw goedvinden gaan we dat even doen. En na het nieuws, dat duurt ongeveer 8 minuten, misschien minder. Dan kom ik met mijn slotvragen naar u toe met uw goedvinden. Vindt u dat goed?
0: Ja, top.
1: Oké, dan ben ik zo weer bij u terug. Ondertussen ga ik een pokoe draaien. Ik had hem al ingezet. Dat is een pokoe van Black Harmony, meneer Rijano Santoki. En deze draai ik ook speciaal voor u. En die pokoe heet Libatori.
0: Oké, thank you.
1: All right. Tot zo. Luisteraars, tot zo. Dan gaan we door met het interview met Rijano Santoki over zijn rechtszaak in Suriname. Maar ook over de mogelijkheid om vrij en blij in het land te kunnen leven en je mening te kunnen uiten over allerhande zaken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: La Spang, after Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maat Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorsom, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Grande Ik denk dat ik ondertussen weer bij u in de huiskamer ben. Ik moet even kijken als dat helemaal correct is. En dan gaan we door. Natuurlijk gaan we natuurlijk door met het interview met Rijano vanuit Suriname, Rijano Santokki. En straks krijgt u de gelegenheid om wat vragen te stellen. Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u bellen met ons, met de studio, 4714291. En dan kunt u uw opmerking plaatsen of uw vragen stellen. U weet, dat doen we hier netjes. Hè? We schelden niet en dat soort rare fratsen halen we hier bij Maart Radio dus niet uit. Wij gaan weer proberen om contact te maken met Rijano Santokki uit Sweety Sranang. Even kijken, dat moet ons wel gaan lukken. En hier is het nummer en dat draaien we. En het gaat over. En er wordt nog niet opgenomen. Maar dat is een kwestie van letterlijk minuten of seconden. Dan zal er worden opgenomen. Nemen we aan. En dan krijgen we de heer Rijano Santokki aan de lijn. Het Kwaku Festival is ook. Hier hebben we dan. Inderdaad, de heer Rijano. Rijano, welkom terug in onze uitzending.
1: Ik ben er.
0: Juist. En voordat het nieuws en de reclame ons onderbrak, hadden we het over een paar gesloten vragen. Ik was net begonnen u te vertellen dat inderdaad een heleboel zaken op social media geroepen worden. Zeg, meneer Rijano Santokki, laat me even social media, uw mening over social media horen kort. Is het een zegen of een vloek voor een land als Suriname?
1: U bedoelt social media in het algemeen?
0: In het algemeen. Social media in het algemeen, hoe de Surinamers met social media omgaan. U ook, hè? Is het een zegen of een vloek?
1: En toch wel zeggen dat het een zegen is. Omdat, kijk, vroeger hadden we dit niet. Vroeger dan was er heel veel fake news, maar nu heb je dan de realiteit. Vroeger had je dat overheden autoriteiten een verhaal naar buiten konden brengen. En dan moest je dat verhaal blindelings geloven. Ook al had je twijfels over de waarheid van het verhaal.
0: Ja.
1: Maar nu heb je dan andere kanalen, burgers. Die kunnen video's maken. U kent de Nederlandse uitspraak toch? Een foto spreekt, een boek delen.
0: Ja.
1: Nou, wat zegt u dan van een video? Een video die spreekt dan bibliotheken. Dus wanneer we dan een video zien van politiebrutaliteit. Hoe de politie op tv komt en zegt van ja, er is altijd respect voor de burgers. De politie gaat nooit een boekje te buiten. De politie maakt nooit fouten. De politie is altijd correct. En gedrag is altijd keurig. Maar dan zien we op beelden hoe iemand daar zo in zijn badhoek. Je kent die video toch? Die man staat op zijn balkon met zijn badhoek. En dan komen drie agenten in nog erbij. Burgerkleding. Afwas van die man. Skopa man. Dat kan nooit. Hè. In Amerika toch? Ik hoor het niet goed hoor. Maar in Amerika zou de stad plat gebrand worden hoor. De Mabokastra die vaststaan is. Maar u ziet het maar. Dus daarom is social media een zegen. Daarom moet het doorgaan. En dan moeten we geen misbruiken van maken. Geen pornografische beelden en zo. Kinderen zijn ook op social media. Dus deze zaken moeten de kinderen niet bereiken. De kinderen moeten beschermd worden. Maar wel zoveel mogelijk politieke campagne. En zoveel mogelijk bewijzen. Klokkenluiders. Ik ben ook een grote klokkenluider. Dankzij social media heb ik zoveel zaken naar buiten gebracht. En dankzij mij. Ik blijf erbij. Dankzij mij. Of mede dankzij mij, maar ik vind wel dat ik een groot deel daarin heb, is die zaak van de executie van die twee protesteerders te Pikinsauren, is die zaak eindelijk voor de rechter gekomen. Anders zouden die zeven ambtenaren nooit berecht worden.
0: Okay.
1: Ze zijn uiteindelijk berecht, maar alleen ben ik niet tevreden met het besluit, want ze zijn vrijgesproken. Maar ik hoop dat alsnog in hoger beroep, dat ze alsnog gevonnis worden, want je kan niet moorden. Niemand kan met moord vrijkomen, vooral niet politieambtenaren, vooral niet beschermers van het recht. Dus vaker moeten we naar social media gaan. Ik ga ook vaker op social media als het kan, dagelijks. Dus ik heb een iPhone 12, daarmee kan ik filmen, maar ik ga binnenkort ook apparatuur aanschaffen. Maar ja, ik ga minder teksten, minder typen, meer komen als het moet dagelijks. En als het moet ga ik ook overheidskantoren langs als een ombudsman, maar ook als een onafhankelijke onderzoeksjournalist. En dan ga ik naar overheidskantoren, die zijn openbare ruimtes. Hè. En ik ben een burger, dus ik heb recht om daar te zijn. En dan ga ik dan vragen stellen, waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat, waarom wordt die ene vervolgd, maar die andere wordt zeg maar vrijgesproken. Je hebt gezien een verhaal van een ondernemer van Komwijnen, toch? Dus die naar verluidt.
0: Naar verluidt. Meneer Satoki is van positie veranderd. Ik krijg een beeld. Instabiele verbinding. Hoort u me nog?
1: Ja, ik hoor u wel. Hoort okay. Hoort u mij?
0: Ik hoor u luid en duidelijk. Gaat u gang. Die situatie in Komwijnen.
1: Ja, dus ik heb niet gezien. Dus ik kan niet zeg maar als feit gaan roepen dit en dat is gebeurd. Maar tenminste komen vragen en dan wil je vragen stellen en dan wil je antwoorden hebben in een democratie waarbij we afgesproken hebben dat we ons houden aan openheid van bestuur, transparantie. Mijn vader was ook een voorvechter van transparantie. Hij is ook president geweest. Zo. Dus hij heeft zoveel, zoveel campagne daarvoor gevoerd. Dus laten we in Suriname ook daarvoor gaan. En in het kader van transparantie, dat je gewoon vragen stelt. Waarom is dit gebeurd? Waarom is dat gebeurd? En waarom staat dit zo? Waarom zo? En waarom staat er natuurlijk door, maar die dame heeft je plekken van, zeg maar, littekens van mishandeling. Dus desnoods.
0: Ik denk dat je van positie, meneer Santoki, u verandert dus van positie. En als u dat doet, dan gaat het ten koste van de verbinding. Het verzoek is dus...
1: Oké, sorry. Ja, nee, inderdaad. Ik was een beetje aan het lopen. Zo, van nature. Oké, maar goed. Dus wat ik wilde zeggen is van... Dus, tenminste, zeg maar, als een onderzoeksjournalist wil ik graag dus als deze op overheidskantoren gaan. En niet bellen, gewoon persoonlijk gaan. Verschijnen. Met camera, want wij gaan transparantie. We doen niet aan geheim bestuur, we doen niet aan geheime rechtspraak. En dat je dan vragen begint te stellen en dat je dan verwacht dat er correcte antwoorden gegeven wordt. Toch? Want we zitten met heel wat vragen. Waarom worden de ene vervolgd, waarom worden de andere vrijgesproken? Yeah. Waarom worden de ene zwaar aangepakt?
0: Ambitie te over, meneer Santoki, maar laten we toch teruggaan naar, wat u ondergaat in Suriname op dit moment. Vindt u dat er een... hoe moet ik deze vraag eerst stellen? Wat vindt u van de regering Simons, Rusland, tot nu toe? Ze zitten een jaar in het zadel op de pluche. Wat vindt u persoonlijk van deze regering tot nu toe? Vooral het justitieel apparaat.
1: Ja, dus inderdaad, laat me zien. Ik denk dat het straks precies een jaar is, hè, over een paar weken dat ze aan de macht zijn. In het eerste jaar, wat kunnen we zeggen, dus een regering zit 5 jaar. Ik vind dat dat ook te veel is. Ik denk dat het veranderd moet worden na 4 jaar, zoals in Amerika het geval is. 4 jaar zou beter zijn. 5 jaar is veel te lang. En wij burgers, als we te klaar hebben of als we ontevreden zijn, dan moeten we veel te lang wachten tot er nieuwe verkiezingen komen. Zoals in het geval van mijn vader, toch dat mensen na 2 jaren of 2,5 jaren alle hoop al en vertrouwen in hem al verloren hadden. Sommigen in het eerste jaar al, sommigen in het tweede jaar, maar sommigen toen... ze het patroon zagen, dan hebben ze voor hunzelf het besluit genomen van nee, we hebben geen vertrouwen in deze president, we willen een andere president, hij moet naar huis, maar je kan daar niks aan doen, het enige wat je daaraan kan doen is gewoon wachten tot de verkiezingen komen, dus dat we dat 2,5 jaar, dat je gewoon zit te ergeren, te frustreren, te irriteren aan de manier, en dat is veel Surinamers overkomen. Je kan niks anders doen, je kan niet anarchistisch of als een rebel proberen de president af te zetten. Nee, dat kan je liever kosten, toch? Dan word je als terrorist neergezet. Sommige presidenten zullen dat toelaten, maar iemand zoals mijn vader zou dat niet toelaten, toch? Weet je? Hij is erg repressief. Hij is overrepressief, weet je? Onnodig hoe hij mensen opgesloten heeft, alleen omdat ze hun mening gaan over zijn functioneren, toch?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus deze regering zit eerste jaar, zit al erop, nog 4 jaar te gaan. Maar als het de resterende 4 jaar ook zo gaat plaatsvinden zoals het eerste jaar, dan zie ik niet echt iets van terechtkomen.
0: Ja.
1: Misschien ben ik voorbarig, maar in het eerste jaar heb ik niet echt veel gezien.
0: Ja.
1: Dit is niet echt zeg maar een aanval. Maar ja,
0: Nee, nee, je geeft je mening. Ik zie het niet als een aanval. Ik heb die vraag gesteld en je geeft antwoord, hè.
1: Zeg maar, de regering heeft een situatie aangetroffen, mevrouw Simons en meneer Rusland. Dus zij zijn niet verantwoordelijk voor de situatie dat nu dat zich nu voorstelt. Maar
0: ja.
1: De situatie zoals het nu op dit moment is, zou ik zeggen van het is gewoon een bakbak onder en het is een derde wereldland, maar ja, slechte condities, er is geen menselijkheid. De ambtenaren die het juiste voorbeeld horen te geven, die doen dat niet. Je wordt geïntimideerd, je wordt geprovoceerd.
0: Ik denk dat nu al hebben we begrepen dat er ongeveer een 16-tal politieambtenaren uit functie zijn gezet al ondertussen. En dan zijn we op de helft van het jaar. Er wordt bij de vleet gestolen. Dingen verdwijnen als bij toverslag. Wie wij weg, wie niet weg is, is gezien. Quick weg. En niet zo'n klein beetje. Heel veel goud weg. Vervangen door nepgoud en dat soort dingen. Zijn dit allemaal doofpotzaken? Of wordt er nog, naar jouw weten hoor, meneer Santokki, wordt er nog iets gedaan aan deze zaken om onderste steen boven te krijgen?
1: Nee, het is allemaal geen, zeg maar, wat je allemaal in de media ziet, is allemaal geen berichtgeving, geen proces om te doen blijken alsof de regering, zeg maar, overtredingen van hun eigen personeel serieus neemt en laat te volgen, maar in praktijk is dat niet het geval. Nee, dezelfde mensen die zijn misschien even buiten functie, daarna gaan ze weer werken. Indien iemand gevonden wordt, dan is dat slechts misschien 0,1% van het totaal. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe corrupt de ambtenaren zijn, ambtenaren van alle departementen, maar het meest bij justitie, daar heb ik het van dichtbij meegemaakt. Die kunnen zelfs een moord plegen en dan gaan liggen in het rapport om dan vrij ermee te komen. Dus dan weet je al dat ze geen integriteit hebben. Hè? Sommige ambtenaren hebben een gebrekkige integriteit. Maar die van Pekin Saron, die moordende agenten, die hebben totaal geen integriteit, totaal geen geweten.
0: Is het vanwege het feit dat je ontzettend bent ingesprongen in die zaak over Pekin Saron dat je vindt, of dat het erop lijkt, dat de politie met ja, jou eigenlijk de Meiluri. Ja, wat indruk dat hij?
1: Ja, dus dat indruk heb ik, maar hoe ik aan de hand van hoe ik behandeld ben, ook toen ik in hetzelfde huis was, ik was 2 weken minder opgesloten voor hetzelfde geval. Maar nu ben ik voorlopig in vrijheid gesteld, 4 uur nog staat die zaak voor, dus de zaak is nog steeds niet klaar. Maar toen ik 2 weken daar op het politiestation minder was, inderdaad, ik ben toen geschonden in mijn rechten door die plaatselijke politieambtenaren. Ik vroeg of ik mijn advocaat kon bellen. In het wetboek van strafvordering staat duidelijk aangegeven dat verdachten recht hebben op een telefoontje met hun advocaat. Dit recht werd geschonden. Meerdere keren heb ik gevraagd, het werd me geweigerd. Ik had ook wat medische condities. Ik had een ontsteking gekregen aan de binnenkant van mijn wond. Ik heb het ook aangegeven. Maar het werd niet naar, zeg maar, geluisterd. Het werd niet gehonoreerd. Dus mijn medische rechten, mijn rechten als verrechten werden geschonden. En als je dan een soort van je frustratie uit, als je emotioneel wordt, als je onvrede uit, ja, dan kan je dan mishandeld worden. Dat is in mijn geval niet gebeurd, omdat ik probeerde, weet je, ja, ik probeer het te voorkomen, maar anders die klaagde ook over zijn baan aan een medearrestant. Die klaagde ook en die heeft een vuistslag in zijn maag gekregen van een van die ambtenaren daar zo. Dus dat is hoe ik het ervaren heb. Dus ja. Nee, ik voel me niet veilig als ik de Surinaamse politie zie. Ik voel me niet veilig als ik de Surinaamse politie ben, terwijl het omgekeerd het geval had moeten zijn.
0: Je
1: hoort je juist veilig te voelen. Ja,
0: ja, zo is dat.
1: Maar tegelijkertijd wil ik ook aangeven dat ik niet de enige ben. Wat ik zie dat bijna alle Surinamers, vooral Surinamers van de lage sociale economische klasse
0: Ja.
1: en de midden sociaal-economische klasse, dat deze Surinamers hetzelfde meemaken wat ik heb meegemaakt. Iedereen wordt geprovoceerd, geïntimideerd, bedreigd, beledigd door de politie. Je mag geen vragen stellen. Je komt binnen op een respectvolle manier, je verheft je stem niet. Maar omgekeerd word je ontmenst, er wordt tegen je geschreeuwd. Ja, meneer, eruit, eruit, weet je. Terwijl je gewoon binnenkomt, je komt niet met kwade intenties daar. Ze zijn ook de politie, je komt daar om een vraag te stellen. Je wil weten, iemand geeft je instructies. Je wil weten van wie heb je de instructies gehad. Dus meneer, wat is uw naam? Dat is niet belangrijk, dat hoef je niet te weten. Dus ik zie dat ik niet de enige ben. Wat ik gezien heb uit ervaring, de enige manier om zo'n situatie te veranderen.
0: Ja, ik zie in ieder geval een kentering. In het begin had je inderdaad mensen gefronste wenkbrauwen. Die zich afvroegen, wat krijgen we nou? En tegenwoordig krijg je bijval, sympathie. Maar met jouw goedvinden, meneer Santoki, Luciano, wil ik een paar mensen de gelegenheid geven om te bellen met vragen. Als je dat goed vindt, dan ga ik de lijnen openzetten. En daar kunnen de mensen vragen stellen. En ik wil een beroep op de bellers doen, dat ze de vragen kort houden en niet ellenlange verhalen de professor uithangen of de weet ik veel. Gewoon korte vragen aan meneer Luciano Santoki aangaande de zaken waar we het in deze uitzending over hebben gehad. Dat is mijn verzoek, anders ga ik u helaas het woord moeten ontnemen. Als u dus met hele boeklezingen komt en dat soort zaken. 4291 is het telefoonnummer en we hebben een beller. In van harte goedendag. Dit is Maarten Radio, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag meneer Ra en de heer Luciano Santoki met Jan.
0: Meneer Rampuzo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedendag.
2: Ik heb laatst een video van u gezien. En daarin zegt u dat u twee paspoorten hebt. En dat ook.
1: Ja, ik heb twee paspoorten.
2: Ja, wacht even, mijn vraag komt eraan. Je mag twee paspoorten niet hebben, maar dat wil zeggen dat je twee nationaliteit hebt. Klopt dat? Want een paspoort heb je nog geen recht op twee nationaliteiten. Want Nederland, zowel Suriname, de wet verbiedt dat. En waar en hoe hebt u die twee paspoort, die Nederlandse paspoort gekregen? U bent een tijdje, hebt u hier gewoond. U bent naar Suriname en de wet zegt in Suriname, als je een overheidsbaan hebt op dat niveau in een consulaat, dan mag u geen dubbele nationaliteit hebben. Maar hoe komt u aan twee paspoorten? En u heeft ook gezegd, weet u dat zeker, dat de heer Bronto en de heer Parmeser en nog iemand ook dubbele paspoorten hebben? Dat is
0: okay.
2: Mijn vraag.
0: Dank u wel. Dank u wel, Jan. Blijf luisteren. Het antwoord komt eraan. Meneer Santoki heeft de vraag gehoord. Ik ken de Surinaamse wetgeving op dat gebied niet. Maar het is aan u om deze beller antwoord te geven. Gaat u gaan.
1: Ja, oké. Wat is zijn naam?
0: Jan Ramkizoen.
1: Oh, dus geen blanke Jan.
0: Nee, geen witte Jan. Deze is.
1: Okay, geen probleem. Geen probleem. We willen brengen Alama.
0: Oké, zit u.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, meneer Jan, om uw vraag te beantwoorden, bedankt voor uw vraag. Ik waardeer het enorm en ik ben ook blij dat u een follower en fan van me bent. Oké, tegen zo, waarom heb ik twee paspoorten? Ik heb twee paspoorten omdat ik twee nationaliteiten heb. Hoe heb ik twee nationaliteiten? Ik ben vanaf geboren uit een Nederlandse moeder. Mijn moeder is na de onafhankelijke Suriname met haar vader een tijdje naar Nederland gegaan. Ze hebben daar gewoond in Den Haag. In de omgeving Paul-Krugerplein. Goed, ik ben de jaren 90 geboren. Dus toen heb ik bij geboorte gelijk de Nederlandse nationaliteit gehad. Ik ben niet op Nederlands grondgebied geboren, maar ik ben wel uit een Nederlandse moeder geboren. Nederland hanteert dat beleid wel. Ik ben ook geboren op Surinaams grondgebied uit een Surinaamse vader. Dus vanwege bloedbeginsel en vanwege grondbeginsel kan ik dus volgens de Surinaamse wetgeving een beroep doen op de Surinaamse nationaliteit. Nogmaals, in Suriname geboren, maar ook uit een Surinaamse vader. Oké, vanaf geboorte heb ik mijn Nederlands paspoort gehad, omdat als je Nederlandse nationaliteit hebt, dan kan je dan een beroep doen op Nederlandse documenten, zoals een ID-kaart, maar ook een paspoort. Daar heb ik dan van gebruik gemaakt om naar Nederland toen te gaan. Ik heb nooit de Nederlandse staat belast, niet met kinderbijslag, niet met geen enkele toeslag, niet met geen enkele uitkering. Nooit. Oké. Toen ik 18 jaar was, ben ik naar daar gaan, heb ik mijn VWO afgerond op het ROC Mondriaan. Toen universiteit heb ik daar gestudeerd. Oké. Toen ben ik teruggekomen hier. Ik had altijd mijn Surinaamse ID-kaart, ik had altijd mijn Surinaamse rijbewijs. Ik had dus altijd Surinaamse documenten waar Surinaamse nationaliteithouders, de Surinamers, de altijd recht op hebben. Oké, zij die de Surinaamse nationaliteit hebben, die kunnen dus een ID-kaart aanvragen, een rijbewijs aanvragen, maar ook een paspoort. Ik had de behoefte niet om een Surinaamse paspoort aan te vragen, maar ik kon het ten alle tijden doen. Vanaf mijn 18 jaar had ik mijn Surinaamse rijbewijs en geloof vanaf mijn 16e jaar, geloof ik, was ik naar CBB gegaan, geloof ik. Precies die dag had ik 18 jaar, werd ik naar CBB gegaan en daar mijn foto gemaakt en mijn ID-kaart gemaakt. En nu moet ik gaan werken voor de Surinaamse overheid in het buitenland. En daarvoor heb je dan een diplomatiek paspoort nodig. Maar een diplomatiek paspoort die wordt dan uitgegeven in combinatie met een regulier paspoort. En dan om die reden ben ik dan een Surinaamse paspoort gaan maken. Of het wettelijk is, onwettelijk is, of het strafbaar, onstrafbaar, of het legaal, illegaal is, weet ik niet. Op dat moment heb ik gewoon opdrachten van de president opgevolgd. Wanneer een... Rishano, je gaat nu naar CBB, je gaat zo'n persoon ontmoeten, je gaat foto maken en je gaat je paspoort krijgen. Meld me als het klaar is en stuur een foto van het paspoort. Precies dat heb ik gedaan. Dus indien het ooit tot een onderzoek komt, gaat dat mijn antwoord zijn. En ik blijf erbij zeggen, want in het, die laatste vraag had ik niet zo goed begrepen, maar ik had begrepen van mij iets met Bronto, maar inderdaad, ik blijf erbij. Ik ben niet de enige zoveel in hoge regeringsfunctionarissen. In het Engels noem je dat senior officials of the Surinamese government. They both have dual citizenship. Peggy Boutersen, Leo Brunswijk, Bronto Somaharjo, Pralat Siudin, Robin Permisser, Riyad Noor Mohammed. Allemaal hebben dubbel paspoort. Is niks mis mee. Als het volgens de Surinaamse wetgeving niet kan, dan moeten we naar de Surinaamse wetgeving gaan kijken. Omdat er een grote groep Surinamers... hierbij betrokken is, die hiermee zeg maar geaffecteerd zouden worden, weet je.
0: Ja.
1: Dus we moeten kijken hoe kunnen we een situatie creëren dat zij niet in problemen komen met hun leven in Nederland, want dat willen we ook niet hebben. Want de overheid moet altijd faciliteren, niet bemoeilijken. En ook hoe kunnen we voor hun in de Surinaamse een situatie creëren dat ze in Suriname tijdelijk ook welkom zijn en dat ze niet als wildvreemde toeristen behandeld worden, want dat zijn we niet. Ik bedoel, van als hier iemand komt uit met alle respect uit Zimbabwe,
0: ja,
1: dan begrijp het is een vreemd persoon. Hij is een stranger. We weten niet van waar komt hij, met welke intenties komt hij, wat heeft hij in zijn koffer, wat heeft hij in het verleden gedaan, is hij een terrorist, is hij een moordenaar, weet je, of is hij een Afrikaanse prins, we weten het niet. Maar zo, je gaat toch niet een Surinamer die behandeling geven die in Suriname geboren is, maar vanwege feiten in zijn leven en gebeurtenissen is hij naar Nederland gegaan en toen heeft hij Nederlands paspoort gekregen, maar daar heeft hij Surinaamse nationaliteit zeg maar afstand van gedaan. Dan ga je zo iemand niet als een vreemde behandelen. Ja. Dat zou heel erg vreemd en gek zijn.
0: Duidelijk.
1: Ik hoop dat die meneer zijn vraag beantwoord is.
0: Ik hoop het ook. Cristiano, we hebben andere bellers. Laten we kijken. Beller, goedendag. U bent in de uitzending.
2: Ja, met Jan even weer.
0: Nou zeg, Jan. We gaan botsen.
2: Nee, even.
0: Nou.
2: Ik mag 3 keer bellen.
0: Nou, in dit geval willen we ook andere...
2: In dit geval wil ik 1 vraag stellen.
0: Ja.
2: Hij noemt, meneer Rishano noemt politici zijn namen.
0: Momentje hoor, ja. Ga je gang, Jan.
2: Een zoon. Zijn vader is politici geweest, minister.
0: Ja, politicus.
2: Parlementslid en president.
0: Ja.
2: Zijn deze mensen bevoordeeld dan andere Surinamers in Suriname.
0: Mooie vraag.
2: Dat ze twee paspoorten hebben. Maar twee paspoorten wil nog niet zeggen al ben je in Nederland geboren. Je bent teruggegaan naar Suriname.
0: Ja, oké, okay, leg het niet uit. Stel die vraag.
2: Suriname. Volgens de wet. Je bent, je vader was getrouwd en je vader had de Surinaamse nationaliteit. Dus okay. Dan zegt de wet hier, dan moet je de nationaliteit van je vader hebben, al ben je in Nederland geboren.
0: Oké, okay. Jan, die vraag is...
1: Ik ben even, meneer Jan, ik moet even straks van het interview geüpload, dan kunt u nog een keer luisteren. Ik heb nooit gezegd dat ik in Nederland ben geboren. Ik ben geboren in Paramaribo Noord, in het Vincentius-Zeeuwen. Ik ben in Paramaribo in Suriname geboren. Ik ben nooit in Nederland geboren. Ik ben geboren uit een Nederlandse moeder, dat heb ik gezegd. Maar okay. Ik heb het wel goed uitgelegd. Nederlandse staat heeft er geen problemen mee, net als ze geen problemen mee hebben dat sommigen ook de Turkse nationaliteit hebben of de Marokkaanse nationaliteit, geboren uit een Nederlandse moeder, dat heb ik gezegd. Maar okay. Ik heb het wel goed uitgelegd. Nederlandse staat heeft er geen problemen mee, net als ze geen problemen mee hebben dat sommigen ook de Turkse nationaliteit hebben of de Marokkaanse nationaliteit.

0: paspoort te hebben. Er wordt met twee maten gemeten wanneer het om Suriname gaat. Eigenlijk hebben we recht op twee paspoorten. Je bent in Suriname geboren onder een Nederlandse vlag en op Surinaams grondgebied. Kijk je, Eva Jinek, hè. Eva Jinek heeft het live hier op de radio gezegd. Ik heb twee paspoorten. Ze heeft een Amerikaanse paspoort en een Nederlandse paspoort. Weet je wel. Okay. Dus het kan voordelen voor ons hebben. Voordelen of niet. We hebben eigenlijk recht op twee paspoorten. En het is geen nieuws dat veel bepaalde mensen in Suriname, elite, politie, hebben dubbele paspoorten. Ik heb er ook geen moeite mee. Men moet gewoon hun werk goed doen. En, zo, en zorgen dat mensen die er recht op hebben, die moeten het gewoon krijgen. En da- Nederland ook.
1: Dank u wel.
0: Ja, dat wil ik meegeven. En die jongen heeft gelijk.
1: Ja. Dank u wel. U krijgt bijval, Marisano. Maart Radio, goedendag. Even kijken, deze persoon die heeft opgehangen. De andere persoon is ondertussen ook weg. De lijn is vrij. 471-4291. We hebben nog ruimte voor twee bellers. Dan gaan we natuurlijk naar de afronding van dit vraaggesprek. Jan die wil, Rusiano, weten of het, je hebt gezegd of het nou legaal is of illegaal. Feit is dat je twee paspoorten hebt en je, en mijn vraag, want dat is eigenlijk de hamvraag in deze, kun je beide paspoorten effectief gebruiken?
2: Oké, okay, eigenlijk heb ik op dit moment maar één paspoort. Ik heb een Nederlands paspoort, want ik had drie paspoorten. Ik had Surinaams regulier en Surinaams diplomatiek. Mijn Surinaams diplomatiek en regulier die zijn door de rechter ingenomen. Ze konden ook met me overleggen hierover, maar geen probleem. Ik heb mijn Nederlands paspoort nog, dus die durf hadden ze niet. Want ze weten dat ik naar de ambassade okay. ga en ze weten van de... Je weet dat, dan gaan ze met de staart tussen de benen
1: afdruipen.
2: Corrigeren, ja, afdruipen, toch? Want okay. er zijn, want verdragen gaan boven... nationale wetten, oké?
1: Okay? Duidelijk.
2: De Nederlandse ambassade staat niet toevallig daar. Maar goed, dus ja, ik heb nu alleen mijn Nederlandse dingen, paspoort, maar ik ben nog steeds een Surinamer. Ik heb wel mijn Surinaamse ID-kaart. Ik ben een Surinamer. Ik heb mijn, ik kan anytime nu naar CWB gaan, mijn nationaliteitsverklaring opvragen.
1: Ja, ja, PSA maakt het ook mogelijk. Braard Radio, even hartelijk goedendag, je bent in de uitzending. Hallo beller, u bent in de uitzending, uw radio is een beetje luid. Beller, goedendag, uw radio is een beetje luid, u bent in de uitzending.
2: Ik hoor die meneer niet hoor, sorry.
1: Nee, die meneer, zijn radio is luid. Oké, dan gaan we iemand anders de gelegenheid geven. Maart Radio, goedendag, u bent in de uitzending. Hallo.
3: Hallo, naga Harry.
1: Harry.
2: Utakino, Utakino.
1: Harry Chagono.
3: Jereno, atasam aan Lusano Welegi. Misabwa lomang. De man ook geboren, lepa Lusano geboren. De man ook ons namang. De Ramse ouders, maar de man to paspoort. Nederland. En Suriname.
1: Ja.
3: Dere mij moet toch voor zijn nakom. Dere mij doen aan zijn naam paspoort. Of aan Nederlands paspoort. Dere mij wil aan zijn naam paspoort.
1: Oké. Oké.
3: Als dat weer dat ik aan de aan dat true. Want dan maar aan de dubbel paspoort. Want los maar aan mijn man.
1: Oké. Effect.
3: Ja, 1000% gelijk.
1: Zo. Meneer Santoki, hebt u dat gehoord?
2: Nee, ik kunt het herhalen alsjeblieft.
1: De beller zegt, u heeft 1000% gelijk. Het is de tweede beller vandaag die u dus volledig gelijk geeft.
2: Ja, oké, okay, thank you. Ik heb zijn naam niet gehoord, maar bedankt.
1: Meneer Harry is dat, meneer Harry.
2: Oké, okay, big up Harry en dank voor het steunen. En ja... We moeten een groep vormen, toch? En dan moeten we onze mening doordrukken. En dan moet het beleid veranderen, want wij zijn Surinamers. Weet je, wij kunnen niet naar Marokko gaan of Turkije gaan en zeggen: dit is ons land. We kunnen wel naar Suriname gaan en zeggen: dit is ons land.
1: Ja.
2: Dit is ook ons huis.
1: Ja. Goed, meneer Santoki, u heeft al aangegeven: 14 augustus moet u weer terug naar de rechtbank, hè?
2: Ja.
1: En u nodigt natuurlijk alle mensen die nu luisteren, nodigt u eigenlijk uit heel Suriname, waar ook ter wereld, om uw proces te volgen. Als ze kunnen, mogen ze lijfelijk daar aanwezig zijn. En als ze dat niet kunnen, moeten ze andere manieren zoeken om dat proces te kunnen volgen. Hoe lang ben

0: u al bezig met dit proces? Hoe lang is men met u bezig met dit proces?
1: Ja, ik ben gearresteerd gelijk na aankomst uit Curaçao door CTU op JAP, Sandré Airport. Dus sinds toen, dat was op 2 maart 2023 en 18 maart 2023 ben ik vrijgelaten. Maar toen ben ik gedagvaard, dus dat was heel van, ik ben voorlopig geen vrijgezeld, ik moet steeds dan terugkomen voor de rechter.
0: Drie jaar al?
1: Nee, ik heb het over maart 2026. Dus
0: ah, zo,
1: maart,
0: okay.
1: April, mei, juni. 3-4 maanden zo.
0: Okay.
1: Ja. Dus ja. Afgelopen maart hoor.
0: Ja,
1: dus,
0: okay.
1: En 14 augustus ga ik daar weer voor. Recent is er wel een grote ontwikkeling gekomen. Dus wat ik zei, van, op 2 maart ben ik gearresteerd. Mijn bezittingen zijn dus toen in beslag genomen. En ik ben 18 maart vrijgekomen. Ik heb mijn bezittingen toen niet teruggekregen. Daar heb ik het over. Dus mijn 3 telefoons, mijn laptops en mijn paspoort. Maar die heb ik 2 weken terug wel teruggehaald. Dus kijk hoe lang het geduurd heeft. En het heeft heel veel vervelende gevolgen gehad. Want toen ik geen toegang had tot mijn telefoon, kon ik mijn creditcard niet betalen. Mijn creditcode is omlaag gegaan. Ik heb ook schulden opgebouwd in Amerika. Ik heb ze inmiddels afbetaald. Maar ja, dan heb je die... Hoe noem je dat? Late fees, toch? Dat je laat bent, dat je daarvoor extra gaat betalen, dat er ook grote rente, bijna 25% rente, weet je, wordt berekend op die bedragen en zo, die openstonden. Dus dat is inderdaad heel erg vervelend.
0: Ja.
1: Ook mijn Amerikaans nummer, die is verkocht aan iemand anders. Dus het telecombedrijf die probeerde mij te bereiken. En ze hebben eerst 60 dagen gegeven. Toen konden ze me 60 dagen lang niet bereiken. Toen hebben ze nog 30 dagen gegeven. En toen konden ze me niet bereiken. Dan hebben ze besloten het nummer te verwijderen en aan iemand anders door te verkopen. Dus in Amerika, mijn werk daar zo, alles was gekoppeld met mijn telefoon, met mijn banking apps, mijn apps van mijn woning, waarmee ik de kosten van mijn woning betaal. met de overheid daar ook, mijn driver's license, mijn ID-kaart, de overheid daar stuurt ook vaak berichten en zo, als ze iets nodig hebben, of als bijvoorbeeld als iets gaat vervallen. In ieder geval, insurance, overheid, Western Union, alles was met mijn nummer gekoppeld. En dus nu moest ik alles handmatig gaan veranderen. En als je dan vanuit Suriname belt, dan kunnen die autoriteiten, of althans die banken, maar ook die overheid, die kunnen dan zien dat je niet vanuit Amerika belt. En dan bel je vanuit Suriname en met een verzoek om je nummer te veranderen. Weet je, dan kan het soms verdacht overkomen. Weet je?
0: Ja.
1: Dus dat is dan ook vervelend.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik ben in grote problemen gekomen door hoe justitie me behandeld heeft. Hoe ze mij mijn bezittingen niet op tijd teruggegeven hebben. Dat ik zo lang heb moeten wachten. Dus ja, daar kom ik dan precies weer op datgene terug. Ik ben nog jong en ik wil niet verder gaan frustreren in dit land. Dus ik ga het proberen in de politiek. Maar ik ga tegelijkertijd ook proberen in een ander land te investeren. Zal ik daar leven in alle rust.
0: Okay. Yeah.
1: En ik roep iedereen op. 14 augustus gaat de zaak voor. Het is aan de Monsieur Wolfingstraat. Ik denk nummer. Nu ben ik het vergeten, maar iedereen kent het. Hard aan de overkant van het meisjesschool dat daar is, van mijn Louise school.
0: Yeah.
1: Het is waar meneer Bouters ook veroordeeld is. Dus gewoon komen. Het is om 9 uur met je ID-kaart aanmelden. Geen slippers, dichte schoenen, geen korte broek. Je kan dan plaatsnemen bij bezoekers. En ik kom dan. Precies om 9 uur kom ik, want dan begint het, zeg maar. Dus zij die geïnteresseerd zijn, kunnen ietsje voor 9 uur komen. En dan gaat de zaak beginnen. En de laatste fase in die zaak is dat ik dus mijn bewijzen naar voren heb moeten brengen. En ik heb die bewijzen naar voren gebracht, maar het is heel erg vervelend. Die officier van justitie, Rita Sitaram, is geconfronteerd daarmee. Dus die uitspraak dat mijn vader heeft gezegd, ik geef de PG-instructie, die uitspraak staat op beeld. Meerdere keren in het parlement, tijdens interviews, maar ik had niet zoveel tijd om alles te zoeken, want ik was in mijn handboeien toen en die computer van die politie die was zo traag, die internet was ook zo traag, dat was bij digitale recherche, toch? Daar hebben ze mij in de gelegenheid gesteld dat ik die boys online moest gaan zoeken. Oké. Ik heb wel eentje gevonden waarbij mijn vader na die rellen van februari 2023, toen de stad gerampaneerd werd, dat hij dan die ondernemers, die handelaren, is gaan bezoeken bij Issa Sivaplein. en Times Mall. En dat die gezegd heeft tegen hun van ja, iedereen die uw winkel gerampaneerd heeft, ik vraag de camerabeelden, stuurt u het op naar mij of naar het Openbaar Ministerie. Nee, stuurt u het op naar het Openbaar Ministerie en ik heb de PG instructie gegeven om die beelden na te gaan en de verdachte in beeld te brengen en op te sporen en te vervolgen. Dus hij zegt letterlijk, ik heb de PG instructie gegeven. Toevallig heb ik die wel gevonden. Het was via SDVS of via Government TV. En
0: misschien is het een idee, meneer Santoki, om luisteraars all over the world te vragen om te helpen zoeken naar die uitspraken en naar je toe te sturen, zodat je ze voor handen hebt om als bewijs op te voeren tijdens dat proces, de 14.
1: Ja, sorry voor het onderbreken, hoor. Nee, maar kijk, ik heb deze ding ook al gedaan. En zo. Ik heb het gedaan op mijn Facebook, toch? Van wat iedereen weet van de vorige president, mijn vader, die heeft de Trias Politica geschonden. Die heeft het Openbaar Ministerie aangestuurd. En waarom nog erbij? Niet aangestuurd in het beste belang van het land, maar aangestuurd om zijn politieke tegenstanders te vonnissen, op te sluiten. Ashunadine, Shilmor, Hoefdraad, zoveel andere, Piquet, Paquito, zoveel mensen die hem terecht bekritiseerd hebben. Oké. Okay. Dat is niet hoe je omgaat met de rechterlijke macht. Als president heeft hij dan, is hij dan zijn boekje te buiten gaan, maar ook de PG is haar boekje te buiten gaan. Dus zij blijven volhouden, Rita Sitaram, zij is de afgevaardigde, zij is degene die het Openbaar Ministerie heeft gestuurd. Maar zij blijft erbij volhouden dat dat niet het geval is. Zij blijft erbij volhouden dat in die periode 2020 tot en met 2025, dat de president geen instructie, bevel of opdracht heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie en dat het Openbaar Ministerie ook in die periode te alle tijden onafhankelijk, neutraal en vrij van politieke inmenging gehandeld heeft. Dus
0: en jij zegt dat dat niet waar is.
1: Ja, dus dat is niet waar. Maar goed, dus ik heb die beelden en ik heb die beelden afgedraaid en je hoort heel expliciet dat mijn vader dus die uitspraak doet.
0: Okay.
1: Maar dus ze blijft ontkennen. Terwijl die uitspraak gedaan wordt, toch dan deze Rita Sitaram, deze officier van justitie. Dus ze hoort mijn vader dat zeggen. En weet je wat haar eerste reactie is? Ze zegt van 1. De uitspraken gelden voor de persoon zelf, zijn voor de rekening van de persoon zelf. Dat heeft ze gezegd. En tweede, ze wil zeggen van de uitspraken zijn gedaan door een politiek persoon, dus het zijn politieke uitspraken. Oké, ten eerste over de eerste uitspraak, toch? Als mijn vader in leven was, zou ze zo'n uitspraak nooit durven te doen, toch? Omdat ze weet dat het wel het geval is. Ze weet dat haar superieur, haar meerdere, dat is mevrouw Garza Praxin, de procureur-generaal, zij weet dat die en mijn vader contact hadden en intensief samengewerkt hebben. En dat mijn vader opdrachten gaf en in ruil daarvoor dat hun salarissen en hun financiële posities verstevigd en versterkt werden.
0: Pas op dat je niet weer op glad ijs begeeft hier in deze uitzending.
1: Nee. Je kunt het ook zien. Ze hebben enorm. Kan je nagaan dat de procureur-generaal meer verdient dan het staatshoofd? Wie heeft daarvoor gezorgd? Wie heeft getekend al deze besluiten? Het is mijn vader, toch? Oké. Okay. Dus je gaat dan doen wat Chan wil. Dit is mijn mening. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Ik heb gezien hoe mijn vader die telefoon pakt en die mevrouw opbelt en zegt van ja, zo iemand die moet vrijkomen. Het is iemand van ons. Probeer die zaak te seponeren. Ik heb deze dingen gezien, maar toen ik zag dat moord erbij betrokken was, toen moest ik wel aan de bel trekken. Dat van Pekin Zaren.
0: Ja.
1: Dat van dat hij zei dat ik mensen over de hele wereld moet vragen om beelden te zoeken. Wat ik gemerkt heb, is dat ik toch wel in mijn eentje sta voor deze strijd. Kijk, mensen bidden voor mij, maar op het moment dat ik voor de rechter ga, dan ben ik het in mijn eentje en ik ben degene die de boys moet zoeken. Suriname zijn heel erg passief, de man Lissy, de man en de man Bobo. Want ik heb ook vrienden, vrienden in het leger, vrienden bij beveiligingsbedrijven. Als je hun lichaam ziet, weet je, de meid traint, ze zien er atletisch uit, ze zien er gespierd uit, ze hebben een intimiderend lichaam. Dus, weet je, de man naar Batman, zogenaamd. Maar als ik zeg van kom, we gaan naar die rechtbank, je moet maar bijstaan. Dus dat zijn Surinamers. Dus ik sta in mijn eentje hiervoor, ik ga het in mijn eentje doen. In mijn eentje ben ik wel opgewassen.
0: Nou, ik denk,
1: Openbaar Ministerie, echt wat.
0: Ja, dankjewel. Rijsjano, ik denk niet dat je in je eentje staat. Er zijn genoeg mensen, ik heb het al eerder gezegd, die jou sympathiseren, die aan je kant staan. In het begin waren het gefronste wenkbrauwen, dat men zich inderdaad, net zoals de rechter je gevraagd heeft, en ik was in de rechtbank en je op hele slimme manier de vraag hebt beantwoord en de rechter gevraagd hebt, denkt u dat u meer van mijn vader kunt houden dan dat ik van mijn vader houd? Mijn vader heeft een taak op zich genomen, ik ben in de eerste plaats. plaats een Surinaamse jongen die van dat land houdt. En daar spreek ik iedereen aan die verkeerde dingen doet zonder aanzien des persoon. Ik ga je namens alle luisteraars van Maart Radio bedanken voor je openhartigheid tijdens dit gesprek. En ik ga uitspreken dat ik jou het allerbeste toewens op 14 augustus aanstaande, Rijano Santoki, dat de goede God de gebeden verhoort en dat het recht zegeviert op die datum. Bedankt nogmaals en wordt eventueel vervolgd.
1: Oké, okay, ja, u ook bedankt voor de tijd en voor het platform dat u me geboden heeft, zodat ik mijn zegje kon doen. En bedankt aan alle luisteraars en fans ook voor hun belangstelling. En ik wil zeggen van kijk, 14 augustus ga ik voor. Ik nodig iedereen uit om me te komen steunen. Dit heeft te maken met recht op vrije mening. Dit heeft te maken met de toekomst van Suriname. We zijn niet in Noord-Korea, we zijn niet in Rusland. Hier moeten we gewoon kunnen praten, hier moeten we gewoon onze mening kunnen geven over de overheid. De rechterlijke macht is ook een onderdeel van de overheid. En we moeten daar altijd kritiek kunnen geven. We moeten ook vechten tegen het patroon dat we zien dat onschuldige Surinamers zomaar opgesloten worden en vervolgd worden en zelfs gevonden worden. Niet alleen ik, zoveel anderen ook. Zelfs op dit moment zijn Surinamers onterecht in de gevangenis. Denk maar aan die inheemse protesteerders van 2 mei 2023 die onterecht opgepakt zijn en onterecht bestempeld zijn door justitie en ook door mijn vader in het parlement als terroristen. Ze zijn geen terroristen. Tot nu toe zijn ze in de gevangenis. Dus ik hoop ook dat we sterk genoeg en intensief genoeg actie kunnen voeren, dat we deze mensen vrij kunnen krijgen. In andere landen heeft het wel gewerkt. Dus alle Surinamers, we moeten Allah Saranamang, Allah Saranambrada, Allah Saranasisa, we moeten samenwerken, we moeten vechten voor ons land, we moeten vechten tegen corruptie, strijden ze, we nog afreden. Anders gaat het nooit wat worden met Suriname. Dat zullen gewoon in leven, maar als we vechten, gaat het wel wat worden.
0: Grantang, Rijano Santoki. Ik sluit af met deze laatste vraag. Korte vraag, kort antwoord, ja of nee. Mevrouw Santoki, de vrouw van uw overleden vader. Is ze in Suriname of is ze niet in Suriname, naar u weet?
1: Ik weet het eigenlijk, ik heb geen contact.
0: Oké, okay. Grantangi, voor dit gesprek. Tambung en Sosolobi. Tot de volgende keer. Ik heb een pokoe voor je gezet. Het is een pokoe uit de oude Surinaamse Biki Pokoe doos van Master Blaster Torimang. Ik wens jou al het positief wensbare toe. Tambung.
1: Oké, okay, thank you. Jullie ook. Doei.
0: Doeg. En dat was dus Rapengel in gesprek met Rijano Santoki over zijn procesgang, maar ook over hoe hij staat in het leven nu, op dit moment. Ik hoop dat wij u met dit interview op uw wenken bediend hebben. En zoals net gezegd, gaan we naar de Master Blaster uit de LP Super Special Stars, Torimang. Ondertussen is mijn collega Henk in de studio aangekomen. Die gaat zo van me overnemen. En ik groet u vanuit deze plek en zeg tegen u tot misschien Laspang. Bij het Kwaku Festival. Zo niet, dan tot de volgende keer. Ulobus Revi, Utambung, Utansranamang, Ukrakos Revi, Ukraktus Revi. Ciao.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele Blauwe Dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: date y le dicen.
1: Tushur, na wieji reisbureau Capricho Stoers, is a padetok, hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43a. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari zo'n 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere gronta pa lontu, dat wantaki, dema abiro komakana ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, fuzet ju opolanyi free, gua Paramaribo, nakande, isafasande, trasef gronta pa lontu. Ook tu kanakuan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ayuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

15 minuten over de klok van 7. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. Natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En we zijn natuurlijk ook te ontvangen via Caribbean FM. Hey, goedenavond allemaal. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 9 vandaag. Met een, zoals gebruikelijk, gevarieerd muziek.

formatie Master Blaster met Timmerman. Ik heb het verzoek gekregen van mijn collega Raymond Dalvoer, alias Riedel, om het plaatje dat een tante Loes gisteren had aangevraagd, maar hij kon het niet helemaal afdraaien. Dus heeft hij me gevraagd als ik het vandaag wederom verder ten gehoor wil laten brengen. En ik hoop dat ze op luisteren is. De plaat is althans genaamd Jacopo van de Master Blaster. Dan moet hij natuurlijk wel beginnen met spelen. Kijken. Waarom doet hij niets? Ik hoor even niets. Nou, ik zie dat hij eventjes wat storing heeft. Ik zal het even onderzoeken. In die tussentijd.

Dat was dan Jacobo van de formatie Conjunto Latinos. We gaan weer eens wat anders doen, hè. De formatie Double Ere met Poco Poco.

do formacji Square One met Aye, Aye. Ik heb niet echt een playlist gemaakt, dus wat ik tegenkom, draai ik voor u af. Maar als u een speciaal verzoekje heeft of dat u een nummer wil horen, kunt u altijd nog bellen naar de studio, natuurlijk 020-471-4291. Voor uw verzoekjes.

Dat was dan de formatie Sonora Carousellas met Michaela. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog zo'n 2 minuutjes heb. En tot die tijd zal ik even een instrumental opzetten. En, want we worden zo onderbroken door het nieuws en reclameblok. En daarna ben ik bij u dan terug met nog meer gevarieerde muziek. En zoals ik eerder had aangegeven, als u een nummertje wil horen, kunt u altijd bellen naar de studio 020-471-4291 om een verzoekje te doen of een plaatje aan te vragen. Mag voor jezelf zijn, mag voor iemand anders zijn, maar belt u maar naar de studio dan en dan ga ik hem opzoeken en dan voor u afdraaien. Tot zo!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Hey! Amor, biggie, huh?

0: VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885
1: of 0652 696322.
0: De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op Evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boat toch. Orga, de Gentleman Party Service. After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwel aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

10 minuten over de klok van 8. Welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Salto.

zoals ik voor het nieuws had aangegeven, u kunt altijd nog, u kunt nog bellen naar de studio. Het nummer is 471-4291. 020 ervoor natuurlijk, want de studio is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, in Gein. En dan kunt u een verzoekje aanvragen of een plaatje aanvragen. Ik zal doorgaan met een wat gevarieerd muziek af te draaien. En ik ga nog twee nummers afdraaien. Ja, daar gaan ze dan.

En ik kreeg daarnet twee verzoekjes. Het is wel een beetje afwijkend van het muziek dat ik afdraai, maar dat maakt niet uit. Ik had het aangegeven dat u mag bellen naar de studio en verzoekjes doen. En ik heb er twee gekregen. Het zijn wel discoplaten, maar dat maakt niet uit. Het is een verzoekje van de luisteraars en voor u doen wij alles hier zo bij Mart Radio. Deze is er eentje van Soul to Soul. Back to life.

0: Dat was dan een speciaal verzoekje van de formatie Guy met Her. En ik kreeg nog een verzoekje daarnet binnen. En natuurlijk zal ik dan die voor u afdraaien. The Bloodstones met Go On and Cry.
1: I want to bring something to your attention. Something.
0: Vergeet u niet, hè? Dit soort muziek draai ik op de vrijdagavond. Tussen 10 en 12. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen.
1: A man.
0: Waarbij ik het eerste uur dan een, zeg maar de Arabies afdraai. En het tweede uur de Golden Oldies.
1: Deep.
0: Dus luistert u ook vrijdagavond naar Mart Radio.

Dat was dan een speciaal verzoek van het nummer van de formatie The Bloodstones, Go On and Cry. Weet u ook een hartstikke welkom natuurlijk op de vrijdagavond, wanneer ik hier zit, tussen 10 en 12. Dan presenteer ik het programma Time to Relax. En dan, dan komen dit soort nummers natuurlijk langs. De R&B's en de Golden Oldies natuurlijk in het tweede uur tot 12 uur. Dus ik heet u van harte welkom om ook op de vrijdagavond te luisteren. En trouwens ook de andere dagen hoor. Want mijn collega Redel die zit er op de donderdagavond. Die behandelt dan een artiest. En daarna dan, draait hij ook heel wat, heel veel mooie Golden Oldies. En zodat u ervan kunt genieten. Dus als ik heel snel naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 3 minuutjes heb. Dus ik zal even een instrumental instarten. En daarna worden we onderbroken door reclame natuurlijk en het nieuws. En ja, ik heb nog besloten nog 1 uurtje bij u te blijven. Dus dan ga ik even door tot de klok van 10. En ja, zoals ik het had aangegeven, u kunt altijd naar de studio bellen om natuurlijk een verzoekje of een plaatje aan te vragen. Maakt niet uit wat, want u heeft net gezien dat ik, althans u heeft net gehoord, dat ik natuurlijk 2 disco nummers heb afgedraaid. En een R&B van de formatie Bloodstone. En beide waren dus, alle 3 nummertjes waren verzoekjes. Dus u kunt altijd bellen naar de studio. Het nummer is bekend, maar ik zal het herhalen. 020-471-4291. Mart Radio. Ik zeg tot na het nieuws en reclameblok. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: La Spang, after Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziekline-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hoor je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso! Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets, bekendmaking omtrent Mart, of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat met hun trekkaar om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That's life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval, degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal. Okay.

Welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 10. En je kunt altijd nog bellen naar de studio voor een verzoekje. Het nummer is 020-471-4291. De formatie Taboe Combo.

Dit waren dan de gebroeders en Karimi met Ayeti. Ik heb er nog eentje van. Ja, ik vind deze band ook geweldig hoor. Les Sleu Sleu. En ik ga ook een ander nummer van ze ten gehore brengen. Even kijken. Ja, hij heeft even een stilte. Maar dat maakt niet uit. Even kijken.

Als ik even snel naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 1 minuut heb. Ik ga hierbij dus groeten. Ik zeg tot vrijdagavond weer van 10 tot 12. Programma Time to Relax. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond mensen. Ik neem het heel even over van mijn collega. En dat wil zeggen, we gaan van alles een beetje doen vandaag. Van soul tot disco, tot merengue, tot alles. And I'm still in the grind. That shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Zelf is king mang nanga kulturu winti poku. Zelf dat komt zo meteen langs.

Ik ben hier eigenlijk om even die V-mix te testen. En dat wil zeggen, als alles goed loopt, hebben we morgen van 11 tot 1 lobbyuurtje. Maar dan moet het goed lopen natuurlijk, met de V-mix.

Dit is een beetje voor de reggae-gangers onder ons. De dames en de heren, salop reggae.

En mensen sowieso aanstaande zaterdag niet vergeten. Maart 5 bij jou thuis. Dat want ik mee draai de poko en je en me kan gezellig naar ozo. But I know that you'll return real soon. You can send. En het is een programma ontstaan voor alle zieken en bedlegerige mensen die niet meer uit kunnen, niet meer uit willen, niet meer uit mogen. Waar reden die zijn die in normaal go uit morgen? Nou, dan zorg ik ervoor dat je kiest de pokuna ofzo en dan maak jij het gezellig thuis. What more? Je hoeft niet op straat, je hoeft niet te drinken in afrede dat je lassie rijbewijs. Je mag zoveel mogelijk drinken, want je bent thuis, maar drink met mate. Want als je drinkt tablet, dan je nog maar drink alcohol. En zo meteen natuurlijk een voorproefje van wat er allemaal die zaterdag kan gebeuren.

En natuurlijk, tegen Arkapokudisi, dan ga je even terug dat je denkt altijd, zot man of zot vrouw, ben deze mi belop zot tranga in mi libi. Denk er even over.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso, schrijft de mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Las Palmas. Bang! After Kwaku Party! Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dawson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: En ja mensen, zoals ik beloofd had, komt van alles een beetje langs. Natuurlijk Alassane Oyere en natuurlijk Minelli.

En mensen, aanstaande zaterdag niet vergeten. Maart 5 bij jou thuis. Dat want dat maakt het gezellig bij jou thuis. Ik doe het hier vanuit de studio. En dan hebben we natuurlijk daar de zondag daarop is. De morgen daarop natuurlijk hebben we Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een programma waar we even ver teruggaan in de tijd van harmonie, respect en discipline. En aangezien Asanda Denono de zoek, dan gaan wij daar gezellig mee omgaan op de zondag van 10 uur tot 12 uur. Dus Uwiki Fruko en Uzeta Radio Potap Radio Mart. En natuurlijk heb je een mooi sweet prasoso verhaal bij Harmony BD. Mag je het natuurlijk ook vertellen.

natuurlijk, je hoort het toch. Ik wil niet naar bed, boos op jou. En jij mag ook niet naar bed, boos op mij. Kono go serip nanga ati brono.

natuurlijk aheer Sabel net ja, mi doe mi best voor suka poko, maar ik kon hem even niet vinden. Maar tralies dan selecteerden na elkaar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Srif, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
6: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
5: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo NL48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL55 INGB 00 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 00 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bij Martelade zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain speaking.
3: For-

0: www.fly-slam.com. Oddi, oddi!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven.